0: graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: किसका
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Challenge.

इस जमाने में, इस

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen winst stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er staat een file op de A15 weer Rotterdam richting Europoort door de beschadiging van de Suurhofbrug. 6 kilometer file. De rijbaan is nog steeds dicht en verkeer gaat nog steeds via de vluchtstrook.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: station. 24/7.
1: Pujala Radio, de grootste van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala Lade Hè, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen Knopend de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt, die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen en de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: WR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Hardingsveld Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
3: Ujala Radio Headlines. In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddeld bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalarehe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart, Mehoni Wala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar €100, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op €17,1 miljard. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Bas tu chahiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
10: Remember masoom the bekhabar.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Werkzaamheden de oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen een half uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujjal Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujjal Radio और Ujjal Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujjal Radio

हाइनी तेरा कोका तेरा कुछ कुछ खानदानी कोका एड फिल्म खानदानी शेफ खाना द सेम फन जसबीर जैसी in deze heerlijke, heerlijke feel good Ghana. We blijven lekker in de Punjabi flavor. Ja, een tijdje geleden kenden we de Lamborghini song. De Lamborghini song, bekend van de Durbin. En dit is de Durbin samen met Ali Abhat en Shreya Sharma in deze hit Ghana Prada.

Galicia ze, hey, na jenny Q, na jenny Q. Heerlijke Ghana, de stem van Cornel Ganjewala samen met Susanne de Mello. Afkomstig uit de film Chocolate uit het jaar 2005 was dat alweer. Is wat daar bijzonder, Jala Radio, Amit J. Ram Kesat. Jaha, Bhuwaap, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de gevarieerde Ghana hier op de One and Only. Non-stop mega hits, Dhamaka Ghana Kesat. Speciaal Aap Sabhi Ke Liye.

C'était Jean Bidou, Mai Gawa Iman Bidou. Tu hi Savera Mera, tu hi Kinara Mera. Geweldige Ghana toch, geweldige aanwaas. De stem van Dwani Bhanushali en Nikhil D'Souza. Filmkenamera haf, was het? I hope you enjoy the Ghana. Bahut achi hai. Ja toch, je luistert naar Ami Jairam op Ujala Radio. Whatever you do, keep it on Ujala Radio. Film ka naam hai Badla House, de stem van Neha Kakkar en Tulsi Kumar. In de categorie Oh God, One More.

Uit de film Daisy Boys uit het jaar 2011. Weer een evergreen kennen. Ja toch, want ook over 10 jaar zullen we nog steeds genieten van deze kana. Allah mavekere. Toetse mahabbete hogei. Allah mavekere.

Meer taal is etaal, is etaal. En dat is nou de stem van Kunal Ganjawala. Heerlijk, heerlijk, heerlijke Ghana uit de film Bardasht was deze Ghana gebracht. Janabe Ali

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nooddorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van €5 miljoen ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkt haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen, het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen kwee. Orham. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp nummer hè. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio. Hamaru Ujala Radio.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

सोना चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते?

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart Mehonewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
11: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Al aaska mausam kitna mooi mausam hai sunwala. Kan hier bhi mooi raha? Kan hier bhi itni garam hui raha? Aur aaj geweldig.

Housekeeper-programma, koffietjai mee. Hamlok, ja, baat kunnen wel hebben. Vandaag is ze er wel in de studio. Ja, want dat is wel een vereiste key, ook dat je in je studio mee hebt. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hamlok, ze maar je baat kreeg. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio gezien, peesje gezien. Jee, Shandar ze begin. Bij hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heid, Jai Jai Ram.

Welkom allemaal, laatjes, Mangerwaarke, Sjaamke, programma, koffie, chai, middagshow. Aapke waarste ham, peeskrijgen, jahaper bij aap, jesse bij aap, waar je ook bent. Aap, hoe jouw radio ko zonder hè. Een hele fijne middag allemaal. Aaj Mangerwaarke, programma, headlines, abhi adami aavega. हमने हाथ झुलाओ झुला दाएगा कि हमार कातीन भी आज कुछ लाएगा कि न लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mabe kontje higa. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Hadden niet doen, begrijpen we ook niet, begrijpen we. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Vries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lang reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine keer telkeer paisa jarge, waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujalan Radio hier, Araf Sunre, Koffie Chai, Middagshow. Araf Sunre, programma, we hebben Anand Chandrika Singh in de zaal.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय में शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम है वारियर्स वेटिंग नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिनकोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont? Kan, hè? Kan, hè? Kan, hè? Dus ja. Je hebt trauma, toch? Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. Hè? Ga er gewoon van aan de hoorste kijken. Ujalan Radio, je hebt zin wel hoor. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tani Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujalan Coffee Jai. Middagshow mee, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Ik met Anne natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के कमाल

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast het ook een haast hoor, had je?
1: Haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem hier.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Hoe ik ook stress, Hega? Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Moet je
1: heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt chau saat rojbidge. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar hoe,
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug...
1: Gaat dat
0: terug...
1: zo shit of ook kon kamer mee wachten?
0: Ik heb dat.
1: Dus ik was stapel kam hoor je gaan met je gorotu. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar, dus dat is ook nooit stress, goed, hè? Maar kon stress wel mooi, hè? Die vakantiestress of die vlieg terugreis van stress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress of nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ik vind het wel mooi. Vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Hey, vakantie, ja, dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb jij een vakantie? Lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van, oké, heb je ietsje wat kunnen? Die koffer moet ik nog inpakken. En
1: juist.
0: Zo.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadorocha liga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt, dan moet je heel veel dingen opleveren voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Gare bito kachahiga soche keke kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het.
1: Waar ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online. Kikon vakantie jabe kahapeja. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zo dat je vakantiestress toke hojahiga. Of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het moment dat je gaat boeken? Vanaf dat moment dat
1: jouw partner tegen jou zegt...
0: Ga mijn vakantie bekijken.
1: Ik wil op vakantie. Ga mijn toiletje op vakantie. Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. En dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Maar agenda redelijk druk.
0: Dan moet je ruimte vrij gaan maken.
1: En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online.
0: Voor de
1: eerste beste boeker.
0: Natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst doe je dan een kituka hamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs al mooi heen. Prijs al mooi heen, kina mooi heen.
1: Dan ga je een beetje vergelijken, toch?
0: Ja.
1: A, B, C, dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké, dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé, kan je zeggen, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt. Hè,
0: ja.
1: Mooi, dan ga je een beetje vergelijken.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: A, B, C. Dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké. Dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner, je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé, kan je zeggen, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Dus dan schiet de stress er weer in, maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende.

0: Sim, já
1: para não, não, já está muito consciente de que também.
0: Bucale, bucale, bucale, bucale.
1: Alguém durce a bolinha, daarna steeds dichter bij, eiga. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, okay, maar regel het nu
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ik wil maak dat je nu
1: keuze,
0: gaat...
1: Maak een keuze.
0: Ja, ik wil dat je nu gaat... Hé, werkelijk. Hé, dus je wat, wat ja, eiga.
1: Zo gaan die dingen, zo gaan die dingen. Wat, zo ja, gaat het bij iedereen, geloof
0: en zo
1: me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet iets wat hoega.
1: देख लेते ओमन लड़ाई हो जाएगा भाई ना यार
0: सीरियस ओमा को छुट्टा छुट्टी भी हो सके कभी कभी
1: अरे यार एक्साइटिंग जाने कई हो गई है
0: एक हम
1: दस लीड
0: या या या
1: ऐसा तू ना बस खाओ कर दे चीज वाला एरनस्टर लॉयड दैट इज अ एरनस्टर प्रॉब्लम इज अ ब्रेक इज अ ब्रेक दी कैन ऑनस्टैंड डू वैकेंसी
0: दिस फॉर दैट योर रिलेशन आ गाट द पहले बोल दे कि फन सोन बरिस में हम दुई तीन दिन में लाइन जाए वैकेंसी एंड दैट एंड दैट एंड दैट ओ ही से सुर हो जाए स्ट्रेस ऑन है
1: Nee, dan is het nog leuk toch.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment zit je zo in, die, in dat ritme, Lloyd.
0: Ja.
1: Hè,
0: ja.
1: Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is ja. Het hele probleem.
0: Ja. Ja.
1: Dus als je één keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook.
0: Ja.
1: Dan loop je meteen achter de feit. Als
0: zeker.
1: Je in Nederland bent heiga.
0: Houdt er.
1: Zijn naam ja. Die stress, behouden Jan. Ook in andere landen. Manjana cultuur. Toen zei het om manjana, manjana, bianca de kooi. Bianca de kooi. Uw cultuur was minder stressvol. Ba.
0: Ja.
1: Maar de stress die er in Nederland. Ik zeg het je, bahia. Je kunt niet zomaar een agenda vergadering gaan verplaatsen. Kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet. Dus die blijven je 100 keer een appje sturen. Van waarom reageer je niet? Arre, bahia. Kamkari, laat me reageren.
0: Ik heb het woord voor het... Misschien heb ik... Of ik loop achter hoor. Maar ik heb het woord voor het eerst gehoord. Vakantiestress. Hè?
1: Nou, hoor je zeggen. Toen volg je leren.
0: Gaan volg je leren. Nee.
1: Toen volg je leren. Nee, vakantiestress. Je bent al te lang. Nee. Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist. Toen soleer krijgen. Dus toen ik hele me beslis krijgen.
0: Ja.
1: Er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar één kleine koffertje mee. Meer
1: maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch?
0: Aha.
1: Nee, 3 dagen zijn er voorbij. Want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee, klopt.
1: Want je was te druk.
0: Aha.
1: En die derde dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de vierde dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keuze te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende is dat
1: jij... En dan
0: moet
1: je binnen 10 minuten erbij
0: en
1: klaar.
0: Ja, maar
1: en dan voel je voldaan. Hè? Ja, dan voel je voldaan.
0: Ja. Dan
1: alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, het is stress. Dat hoor maar niet gierdje, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd,
0: ja.
1: Dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie, ik ook belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show mee. Want ja, iedereen wacht natuurlijk. En die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Ik geluid wel moeilijk, heb je? Toen
0: gantie bij jou. Gantie bij jou kun je een boekertje kleren.
1: Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer.
0: Ha.
1: Het koffiemoment
0: ja.
1: Op de nationale radio.
0: Zeker, daar zeker. Gaan
1: we. There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Hij komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bina.
0: Pulauri
1: bina chutney.
0: Kaise baniga.
1: Nou ja, hoe kan dat? Pulauri bina chutney. Tu samjhega ganwa?
0: Pulauri bina chutney. Kaise bani?
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet
0: of,
1: het niet.
0: Of bedoel je ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan.
1: Hoiga, John Kaat, hoiga.
0: Ah,
1: maar je eet het met ketchup, met niemand
0: ja,
1: matcha.
0: Oké, ja.
1: Maar dat is geen echte chutney.
0: Nee,
1: dus kan
0: ja.
1: Zo je dat, pulauri bina chutney. Je kunt
0: eigenlijk...
1: liever zeggen, bara bina chutney kaise bani.
0: Ja,
1: ganon bij bara.
0: Suna, ganon hamlok even hier de banwaai prega.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?

0: ik zie je, Er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
1: Ik wil stress
0: of je
1: zeggen.
0: Naar Suriname gaat of gewoon oor. Boy, te ietsje wat je
1: elke koetje wat je elke koetje
0: Kun je op een dawaai boelgele.
1: Ik wil een mooi onderzoekers kiezen. Vakantiestress kun je onderzoekers kiezen. Is een mooie...
0: Oudjalas, maaiveldonderzoek.
1: mooi,
0: doe mee, laat je stem horen.
1: Ik pa tu kable, mooi... Promoveer zo.
0: Barca datratu, hoe
1: ontkom je vakantiestress? Hè?
0: Hoe ontwijk je het?
1: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vandaag...
0: Hoe minimaliseer je het?
1: Ja. De klik uit, en dan moest ik meteen aan jou denken... van mensen met mentale en sociale problemen... vertonen vaker agressief gedrag... en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja... als je traumatische ervaringen hebt opgedaan... kan je wel agressief worden. Vooral als het om financiële trauma gaat.
0: Hoe zet u het agressief, Mateloid? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
1: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
0: Je bent getraumatiseerd.
1: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
0: Wat denk je dan?
1: Boy.
0: Tjahe Jeham met Belker en Perwin op haar, dat is ik. Dan kun je ook geen boete krijgen.
1: Maar
0: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
1: Ja.
0: In je jeugd.
1: Ja.
0: Maar Nederland, Westen, met Janne, kijk je maar. Dat let u, slap voorbeeld aan die. Dat let u na mooi presteer kreeg. Kon het erin.
1: Ja.
0: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen. Ja. Dan ga je praten met psychologen, toch?
1: Ja.
0: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt over je verleden?
1: Ja.
0: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
1: Ja.
0: Ze gaan helemaal teruggraven hebben, ja?
1: Ja,
0: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volkbar of ik weet niet waar.
1: Dat is de reden dus, hè?
0: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij je.
1: Nee, natuurlijk
0: toch
1: niet.
0: Dan hadden we oorlogsmisdadiger, hè, Lloyd?
1: Ha? Hoor je toch?
0: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
1: Ja, als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
0: Ha, toet ons allemaal kan weer maar peren. Toen gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. We gaan Paramaribo met Machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
1: Wat is er met Machi?
0: Kijk, ze hebben een muskieta, noem je dat ding toch?
1: Ja, Machi.
0: Zijn naam is John Eger. Muskieta.
1: Muskieta, of een muskieta. Maar Machi,
0: oh nee, Machi is wat anders
1: toch?
0: Wat anders.
1: Ja, maar beide zijn vreselijk. Ik wat op prikker, ik wat malich.
0: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
1: Behoed, heer. Vooral admin John Hey, Nikeri, Koroni, Kiusabal, betaal ze kitna, moskita. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John Toki Kaarti Gabi? Hoe noem je dat? Niet moskita,
0: maar. Ja, Nabati Charlo.
1: Maar die zijn
0: wel. Sarmaka,
1: Koroni, Nikeri, Medië. Dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken, toch?
0: Ja,
1: maar hoe heet dat ding?
0: Namaskitwa,
1: Maskitwa, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet. Ik weet niet, maar die.
0: Je hebt een heleboel varianten. Jij hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd.
1: Ja, Oetjewa, Oudia.
0: Maar kon een deskundige zoen het, hoor je?
1: Ja.
0: Dus stuur ons even die naam.
1: Ja, Koroniaan of Kito Nikeriaan, ja, dat weet je toch? Saharbo, Kamdira, Sarmaka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
0: Ja, jungle, dheerba.
1: Ja, toch?
0: Orpani, dheerba, stilstaand water. Dan kreeg je dat soort dingen van
1: Dus,
0: hoe heet dat ding, joh?
1: Nee, maar deze was gevaarlijk. Deze was
0: die hele kleine?
1: Ja, en dan zag je en ze kwamen echt met...
0: Zegt de bloedzuigers, man.
1: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Ik ben even de naam kwijt.
0: Toen Luid, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig. Dus mensen, je krijgt zometeen hulp. Je krijgt zometeen hulp.
1: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sermaka, Nikeri, Coroni mee. Of Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet. Die
0: ze weten het al. Ze weten het al, Luid.
1: Ik ben even de naam.
0: Nee, je bent in de stress. Rustig, Luid. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Luid. Antwoord voor aanwezigen. Ze gaan je helpen zometeen.
1: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Julian heeft het op eigenlijk. Ja. De voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af. Ja, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
0: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
1: ja,
0: Hives.
1: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden. Hè? Mensen die Hives bezig was.
0: Eigenlijk hebben ze te vroeg gepiekt.
1: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
0: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
1: Veel beter gedaan.
0: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
1: Ja.
0: Dus ja, nee, ik denk niet dat Hives... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, Hives, Spilem gebruiken, Blauwpeer gebruiken die eventjes, maar... Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
1: Ja.
0: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
1: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel Hives gaat bestaan.
0: Sap kun je Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, ja, TikTok, Armenikaka.
1: Ja.
0: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Suna, hoe bat je hem toch? Wat je het zei, Lloyd?
1: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding. Mampira. Mampira, die zijn de gevaarlijkste.
0: Gutni. Er is nog een naam, hoor, ervoor.
1: Oh?
0: Ik hoor Hindustan niet je naam, Piba. Gutni of Gutni.
1: Nou, Maaiveld onderzoek.
0: We gaan zo meteen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik hoor Hindustan niet je naam, Piba. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
1: Die mampieren waren wel vervelend, hoor. Echt serieus. Die waren echt vervelend.
0: Ja, maar Hindustani met wie? Ego naam, Bacha, Lloyd.
1: Ja, Hindustani met name.
0: Kleine, djini, Johan, dat was vervelend.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar toen hebben we afleken, ja. Dus Mosquita, Lloyd.
1: Mosquita.
0: Toen klamboeken niet je zoet lekker bij. Klamboeken niet je? Kan zijn naam mee?
1: Nee, ja, in Nederland wie?
0: Kan ik in Nederland mee?
1: Ja, Hamrela. Maar we hebben hier ook riba.
0: Jungle met mangel.
1: Dus zomerwaal in Nederland met bikaule mosquito. En als je mosquito je prikken krijgt, dan krijg je grote bult en zo toch.
0: Dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe?
1: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar nu niet meer. Serieus? Nu niet meer.
0: Iron dome, maar een droom, een verschil.
1: Flit,
0: weet je wat een flit is?
1: Kon je flit, wat?
0: Ja, dat mij akushna jane, ja. Hi, boy. Mikado,
1: wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
0: Iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer. Punt.
1: Ook Conchira, is dat ding waarop ze plak of zo? Bedoel je
0: dus
1: die?
0: Alle mensen die nu luisteren, Lloyd.
1: Ja.
0: Dit is de ultieme test.
1: Ja.
0: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam Nikale, wat ze. Tatu Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
1: Suna boitik het mi, ham boitik meret.
0: Juist boitik het mi, Janik, wat een flit is.
1: Ja, Suna, ham na janil. Ham na janil kuchi jwacha.
0: Sunnevalo. Priya Sunnevalo, bhaiyo bhaiyo. Deze man, Lloyd Mahabir uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
1: Ik kom
0: maar
1: uit Suriname.
0: Hij weet niet wat een flit is. Hey, ik betwijfel of deze man Surinamer is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
1: Ik weet echt niet, serieus.
0: Je weet niet wat een flit is?
1: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
0: weet
1: zoeken.
0: Weet je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
1: ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Kon je heen gaan flippen?
0: Oké, ik ga het vertellen. Dus bij les aan naam, hè. Dalle 5 baje. Hamne nahi kai baje maski tone aavat racha 6 baje of zo. Just zo'n onder ja.
1: Wat flit was? Was zo'n gekrulde groen ding bedoel je?
0: Nee man, hey. Dat is wat anders. Dat is om rook te maken.
1: Oh ja, inderdaad ja. Oké.
0: Hoe ik rook.
1: Oké, ga maar door met je verhaal.
0: Zo'n.
1: Is het echt serieus? We praten nu over flit, hè? Oké,
0: ja, zo is het. Je kan haar aangeven. Nee, we zijn in Suriname beland.
1: Ja, we zijn weer in Suriname.
0: In Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik heb Moria mee, hem niet kaap helemaal, maar ik. Kuch kon het draad tot khulal ba.
1: Buddhi bharvast.
0: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven, klaar.
1: Ja.
0: Schrijf
1: wat je bhar ja hebt, dan kan je het niet delete.
0: Dus, jab ab aave maachi ke samay, maskita ke samay, in Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zeggen, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aiga udhiaiga.
1: Udhiaiga, zo toch, ja.
0: Een paar uur lang koop udhiai, daarna gaat het weer liggen een beetje.
1: Ja.
0: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters. Je weet wat shutters zijn, toch?
1: Ha, shutter, ham janela. Dat weet ik.
0: Ham sochi, uchi, wana janela. Dan moet je je shutters dichtmaken, dus je ramen dichtmaken.
1: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
0: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen, 95% niet meer binnen kan komen.
1: Dat is al behoorlijk veel, 95%.
0: Best wel. Goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
1: Ja.
0: Dus dan pak je een flit.
1: Een flit.
0: Je hebt geen bagon. Je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Ham nee, niet middel, welke naam kon je hier hebben. Daar zet je dat erin. Ik go vloeistof.
1: Ha.
0: En dan ga je dat ding.
1: Yeah.
0: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
1: Yeah.
0: Dus ik go koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
1: Yeah.
0: En dan vernevelt het.
1: Ah.
0: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn.
1: Maar
0: die
1: gaan
0: dood.
1: Die gaan dood.
0: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
1: Ook zo heb je durk.
0: Dat houdt ze tegen.
1: Ja.
0: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
1: Ja.
0: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer wat. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban karie, sabt kuch ban karie. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
1: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquitos.
0: Nee,
1: niet op
0: ook
1: mensen.
0: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar hè? Dus de 1 uur pijlen, 2 uur pijlen, toen flitker die, hè? Zoete ze pijlen, of aardbeien je zoete looit, toch? Dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
1: Oh ja.
0: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat ding kan nooit gezond zijn geweest.
1: Nee, nooit.
0: Oh,
1: ik had
0: zeg maar toe, zeg maar jullie nooit.
1: Oh, heb ik een moeilijk graven, joh, ik had die.
0: Hamlok flat geur, ze hebben ook een moeilijk graven. Nu weet ik het.
1: Ja.
0: Daar komt het door.
1: Daar komt het door.
0: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
1: Chidwakke naam heega Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
0: Kutki, juist.
1: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
0: Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
1: Ha, to Kutki bolere.
0: Ham bolere, toch?
1: Dek je, door moeilijk kama, hè. Ursula bhi bole Kutki.
0: हम कम ती फ्लैट में सुट ले तू ज्यादा फ्लैट में सुट ले
1: Ursula, ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt Utki. Nee, niet Utki, Kutki. Ah, hè? Flit.
0: Utki kon een dusser chij baloi.
1: Hamar Mohammed, ik kan je verkeerde woorden liggen. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gaan hem parleren over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jessica, banaan op heel, advocaat op heel. Groente en fruit. Dat zijn die koel- en Fries producten, Bolivies producten, maar Fries producten. Jada importeren we in Nederland, maar waarom?
0: Sunevalo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Die buitenlandse fruit aanwezig. Bara, bahut gambeer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws toe delen.
1: Gekoeld.
0: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuws. Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Tot niveau kuch ushaai.
1: Suna, jane ke chahi kit namelijk heel importeer.
0: Dus, Suna, Nederland me kon je wega. Nederland me hove droifi.
1: Ja.
0: Appel, peer.
1: Oira.
0: Tien go fruit hovega. Oira. De man hap next moro.
1: Next.
0: Amua jonam khaili sabere. Kaha se aile ba tu sochega? Ii
1: aile hega Corsica.
0: Ananaswa jon khaili ba tikalia. Kaha se aile?
1: South America.
0: Bananua John Aile, kahan se Aile?
1: Zuid-Amerika.
0: Denk je dat het in Nederland groeit?
1: Nee, natuurlijk
0: Nederland
1: niet.
0: Me go bakwana hovega, jaar.
1: Ik go bakwana.
0: Als dan deze me hem lok rehila.
1: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen. Ja,
0: maar importeren is goedkoop toch, voor ons?
1: Haan, moeten hen.
0: Allee, ja, Nederland met paisa bharalba. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
1: cocaïne.
0: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht waar me bhar dega, bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
1: Ab ham jani ki Nederland kaha ki na dhani hoi gele ga.
0: Jan gele to?
1: Ab jan gele.
0: Chori chapati me mijn nummer 1.
1: Ravi bulle he over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Ademina, ben je
0: een stresskerij? Ham apan bat batai ego. Prife i bat.
1: Ha, prife.
0: Bhaiya. भैया भाइयों बहनों माफ कर दिए मैं एक 32 किलो बै मुता बुक स्टेट्स है
1: सीरियस 32 किलो
0: 32 किलो है भैया
1: मैं कौन सी तू ले जाएगा 20 किलो इट्स ऑफ द मेन ऑफ द
0: ले जाएगा और लाइला भी और इक्वाडोर से माइला Ai, boy, nee.
1: Dus die even terugkomend over die vakantiestress. Inderdaad, heel erg mieke stress van Marike. 20 kilo, zei Jata na Tjain hoeke, dit, dat, bla, bla, bla. Tjain touwleke van tevoren.
0: Zijn ik het na larai hoeke, Lloyd? Mwape Schipholpe? Of Sanderijpe? Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Toappen wel in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
1: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
0: Ai, India, India de kaker, ega, Lloyd.
1: India kaker, India.
0: India, wacht hier. Ham na mij labelidig kere koi kacha, dus ik moet het even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admir hega.
1: Ha.
0: Wereldmacht. Sabse jada insan jon dunia me ba.
1: India me he.
0: India me ba.
1: Ja.
0: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook er economie, John Heiga.
1: Ja.
0: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
1: Ja.
0: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
1: Ja.
0: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
1: Over een paar jaren staan ze op de eerste plaats.
0: Nou ja, in ieder geval op de derde.
1: Atja, dieren.
0: Duitsland kapitje had hij dega.
1: Ah, auto sowieso.
0: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaga. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik op barka macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hey, maar mooi zijn we uitleg, kereltje. Echt waar.
1: Dan boli, toch het je geen dossier kreken. Meervaart toe jurukel het, toor ik aan het
0: kreken. Dossier kreken. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
1: Zona, salwa bhar jaiga. Ham gratis bolde die Aiken mee gaat in.
0: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali samanke
1: paisa bhari periya. For the rest, gratis.
0: Consult is gratis. Oh, Lloyd, haat taki wa sab koi ke. Tu haat ke rekha taki hai, Lloyd, aur bata ye sab koi ke. Ki okar haat mein kaun si likhal ba.
1: Ja.
0: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
1: Ja.
0: Maar in één ding zijn ze niet goed. Sport. In sport zijn ze echt heel slecht.
1: Hè? Ah, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
0: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora Se Mooiba. Maar Maar hoe me ik ook Nederland zit jij soms aan een keer. Etiket des, toch? Ja. Jahan pe nummer 4, 5 pe hai ga o sport wa. Kabhi kabhi Nederland se jit jai ga. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in.
1: Mm.
0: Hardlopen? Nee. Atletiek? Mwah. Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
1: Helemaal niet.
0: Judo, karate, hamna ni kon kon chit me ja, sap me slecht.
1: Ja, sap me slecht.
0: Dus denk, in denksport zijn ze nog oké.
1: Ja.
0: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Een sport.
1: Hè?
0: Maar het is een denksport.
1: Ja.
0: Dus ga ik dammen. Daar zijn ze goed in. Oké. Okay. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nee, ze zijn
0: toen
1: niet
0: goed in wielrennen. Toen met de glik, je racefiets chalaven. Toen heb je de... En die had ook geile, ham geile, etana die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus,
1: ja.
0: Keertje laat wegen, man, bij zich. Jon, een beetje kusje naar je.
1: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kanen moet je zorgen hebben.
0: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich. En die heb je verkeer mee bijna, geen normale bij zich. Mensen rijden door op een scooter of een brommertje of een auto.
1: Ja, maar geen fietsen, weinig fietsen, inderdaad.
0: De hele fietscultuur is er niet bij je. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bij Segripe, vooral jongeren, bij Segripe, jatra school.
1: Nee. Milo doet le jatra, leverkrat op de fiets en zo.
0: Uitje wel, leverkrat.
1: Ja,
0: maar later niet meer. Zo moet je brommer toch? Nou, brom.
1: Op Kamtib hier hebben de fietsen hier zijn namen.
0: Zijn namen zijn ik bij Segripe laat wees uit. In die brandende zon.
1: Oké.
0: Alleen Bakkernis.
1: Oh, haar hè. Ja, dat klopt.
0: Die Bakkernis rijden gewoon in die brandende zon.
1: Nee, klopt. Stagiairwon,
0: dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, toch?
1: Klopt.
0: India met fietscultuur echt namba. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
1: Huh?
0: Zij hebben al wat dingen gedaan, maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
1: Kijk jij India
0: nou, asfalt. Toe zo tjega, Lloyd. Die mensen, dus dat is wat het naar Barca heega. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg. En dan wordt het in India georganiseerd, WK.
1: Ja, ja.
0: En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd.
1: Ja.
0: En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
1: Zo.
0: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
1: Kan niet bij Sigiraka, wielrennen gaat in.
0: Omdat 1,5 miljard aan meer heen gaat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van 1,5 miljard mensen.
1: Ja, Behoordeel het niet.
0: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
1: En
0: India afneemt mangen manifesteren op via sport.
1: Ja.
0: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
1: Ja.
0: Dus ja, goede ontwikkeling.
1: Zeker, goede ontwikkeling. Maar
0: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
1: Ja, maar ja, goed, wielrennen. En dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
0: nou, nee,
1: sport?
0: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar.
1: Ja.
0: Tijdens zo'n week.
1: Ja.
0: Kon je de stadion naar fietsen kan gaan? Natuurlijk, namelijk pak later om. In die brandende hitte. Maar gaan we een cowboy met je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk. India met Nampaisa Haiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk van Groningen.
1: Mensen helpen ons hoor, de factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
0: Ik weet niet wie het heeft gecheckt, maar Hoisakega, maar daar staat India op 5.
1: Hoi, zeker.
0: Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
1: Dan ben je in Japan of Duitsland. Dus dat komt eraan.
0: Toe patat kaiga.
1: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
0: Maar zonna, patat me, vind ik hoor, naarmate ik ouder word. Waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe. Forever young, wat hè, Lloyd?
1: Zeker.
0: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind het niet lekker.
1: Oh, hoe kan dat?
0: Een geile halve portie of een kwart.
1: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
0: Ik denk dat ik verzadigd ben.
1: Maar toen kon je wel
0: lobby
1: krijgen.
0: Ik denk dat patat me heel snel verzadigd. Ham lobby karela bakwa. Bakwa kijken.
1: Maar hoezo?
0: Awara.
1: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die
0: Patat? Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
1: Dus naarmate je ouder wordt...
0: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten. Vind ik niet meer lekker. Ik ga eens een kilo, maar ik vind het niet lekker.
1: Oh.
0: Jam, ik kwart khalili, ada khalili. Ben ik al klaar ermee?
1: Ik vind
0: het
1: patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
0: Nou, dan heb jij een probleem nu. Want er komt slecht nieuws aan, hè?
1: Er komt slecht nieuws,
0: zeker. De zomer was zo droog, luid, hè, in Nederland.
1: Kie patat,
0: in Europa, maar zeker.
1: Kie aardappel, probleem, hoor je.
0: Patatoorlog, hoor je, patatoorlog.
1: Zoen.
0: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
1: Omdat oogstwa kamtip
0: halba. Dus prijs wat je zei €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed.
1: Ja.
0: Ik ben voor kleinere porties trouwens.
1: Ja, maar je betaalt wel net zo...
0: Je betaalt hetzelfde,
1: maar die portie wordt... Dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan
0: peet weer krimflatie, krimflatie.
1: Krimflatie, maar hoe kan dat nou?
0: Zelfs patat met krimflatie.
1: Maar dat is toch erg. Begin van het jaar zeiden van zo'n... Trondja, alu kin, alu sastahega, wagera. Abtuwole, krimflatie. We gaan nu minder... We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
0: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
1: Aardappelen gratis met miele te gaan.
0: Ha, maar op aardappelke prijs wat chagriga. Betreft hem ook lele die ik overvraagd wagen op haar looit. Abbedde die hem ook.
1: Ab hem ook bestie, hem ook maar hapijs. Abbedde
0: die, ja maar hapijs. Abbedde
1: die hem ook maar hapijs. Echt serieus.
0: Ik ben niet zeggen schuurmerk, die ook erbaat bedde die hem ook.
1: Ja man.
0: Nee, maar dus patat. Maar zo'n überhaupt, hè, de hoeveelheid.
1: Ja.
0: Als je in Amerika bent, je gaat Amerika toe, ja, nee, hoe het is, looit.
1: Ja.
0: Die porties zijn biggie. Je cola...
1: Is zo groot
0: en refill gratis.
1: Ja, en ook persoonlijk.
0: Dus je eet en je drinkt, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is wel ongezond.
0: Omdat portion. Gaan we een portion barkaai
1: gaan?
0: Ja. Ja, tahap is snack. Je wordt ermee dood.
1: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè. Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
0: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
1: Ja.
0: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, luid. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
1: Oh, je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
0: Waarom hang je kleine blikken?
1: Heel klein, heel dunner, heel mortaal, alles en niet. Die bedoel je, hè, waarschijnlijk.
0: Maar prijs wat, een kleine blik.
1: Ja.
0: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed, kamt die. Dus dan denk je van, ik koop toch die grote blik.
1: Ja.
0: Want kooi ze baard hebben. Maar wat gebeurt er? Niet elke dag heb je iemand bij je,
1: nee,
0: toch?
1: Nee.
0: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
1: Ja, man. Nee.
0: En dan denk je
1: cola.
0: Van, hè?
1: Ja, dus
0: herken je het?
1: Ja,
0: dan herken je het.
1: Maar patat wel hem lopen, Karila. Dus dat vind ik wel lekker. Dus dat,
0: ha, maar van petwatu taak, na? Petwatu taak.
1: Ja, maar petwa. Normaal. Dus ja.
0: Toen vind ik Karila.
1: Ja.
0: Hamme lage goed tweeling, maar jeze.
1: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust
0: eten. Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
1: Kan je ze testen, kan ik het zeggen?
0: Je moet voor de spiegel gaan staan.
1: En dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
0: Nee.
1: Ik dacht al,
0: voor de spiegel gaan staan en dan ga je 90 graden draaien.
1: 90 graden?
0: Je moet
1: graden.
0: In de spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daar is hij. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
1: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
0: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
1: Ja.
0: Dan sta je dwars op de spiegel. Daar, Joluka Berevi.
1: Ja. Zullen we alle toelongs aan mensen naar het kon je checken, Rikke? Dus ja, oké.
0: Dan zie je een hoedje. Dan strik je een hoedje.
1: Dus dan zie je je buik omvang dus.
0: Als je recht vooruit kijkt, denk je, ik val mee, man.
1: Ja.
0: Het valt nog mee allemaal.
1: Maar in draaien.
0: Zodra je 90 graden aai, denk je, Tamasa, je schrikt van jezelf.
1: Bonnetje, aard hem, ik ga het rotje bij hem. We gaan lopen. Ach ja,
0: dus
1: elke dag lopen.
0: Dus wat dat voordeel mee, Baloid.
1: Ja.
0: Ik leer toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
1: Alles.
0: Het is in jouw voordeel, gezondheids... Kati, gezondheid, Kati, patatwa chortaui. Na, omdat ook stwana mooi raakt.
1: Gezondheidstherapie, hè?
0: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
1: Ja, maar met alles moet je ook Tora zijn kijken, naar dit zijn kijken. Want Hamlok biedt dan niet haaibartitels. Dus wij willen, als we een bordje behaat Hamlok in Milja, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
0: En dat is voor jezelf nog nooit. Doe apen over met je helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen.
1: Ja.
0: Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
1: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
0: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
1: Nakker het, hè?
0: Ik vraag aan niemand nooit van, ik hoor op. Nooit.
1: Dus
0: maar bij jou is het heel normaal om drie keer te vragen.
1: Nou ja, zeg drie keer.
0: Atja, twee keer. refill op refill. Kijk, maar daar zijn verschillen in.
1: Zodat je koes lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet er wel van genieten. Hè?
0: Ah, zeker. Hamja kijkwa banaila.
1: Je doet nou weer kijken. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Coffee Chai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid.
0: Goed, Jan Kebatia.
1: Ka makamtika, dhena ka.
0: Dus portion baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
1: Ja.
0: Ego patat ki niye, doi jane khaiye omen mas. Agar hoi sake tien go khaiye.
1: Tien go.
0: Tani se ka. Je bent al... Toke, ik wil hele patat nou hoef kijken. Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
1: Denk aan andere mensen.
0: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
1: Door de droogte.
0: Denk aan de boeren. Denk aan de boeren. Dus thorasse komt die kreeg. Trouwens...
1: Ja, bol.
0: Ik wil laatste gebar, Lloyd.
1: Ja.
0: Want hem niet gebar wat ik heb hem lukker op een kina.
1: Gebar wat?
0: Europa... waarschuwt voor Chinese spionage.
1: Pier Chinois.
0: Rot je bericht van op eigen. Zo'n Amerika met kon je hoeveel. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
1: Ja.
0: Borhawa John Chichkare. Het is echt irritant, joh.
1: Bout irritant, ja.
0: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Hamlok ik haar mee, ik wil dieselauto biba.
1: Ja.
0: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen? Van de hand doen? Ik wil mooie auto, heb ik mooi. Dus dan denk je van, acha, dieselprijs wat, dieren weer normaliseren.
1: Ja.
0: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
1: Ja.
0: Dus dat ding is wel weer redden.
1: Ja.
0: Lloyd.
1: Ah.
0: Dus die elektrische auto, doe je elektrisch aan mij, volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
1: Ja.
0: Maar die diesel doet pijn, hoor.
1: Het doet pijn, want ook er prijs, ook er benzineprijs, wat behouden is net zoveel
0: als... Ook een naam hem op Badal Deli, Burhua.
1: Burhua, maar het is niet Sanil, hoor. Het is niet...
0: Sankal.
1: Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwa's doen zo, dit is een boerwa ook, zo nee, dan kwaad naar leer. Maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet hier de rest aan kan houden.
0: Maar die boerwa wel paglaaien, maar echt waar.
1: Oké,
0: hem lukt zo ook alleen bhai.
1: Meneer,
0: bhai ze degradeerbal meneer.
1: Meneer,
0: ab degradeerbal naar boerhou.
1: Boerhou.
0: Ook er baat hoi ga crimineel. Ook er baat hoi ga chorwa.
1: Nee, chorwa, abhanje is een chor hoi ga.
0: Maar we gaan trappen karie laatje, je wat
1: ja.
0: Maar kijk waar we begonnen zijn, jaar bhai lagi hem zo roken
1: liet. Dus bhai se tu degradeer hoi dhire re, kahan pahunchi ga.
0: Maneer hoi ga. Maneer ke baat ab hoi ga burhau. Maar die burhau, die stort de hele wereld echt waar in ellende.
1: Ellende.
0: Etena probleem hoi ga. Mensen kunnen niet rondkomen, energieprijzen zijn te hoog, producten worden te hoog.
1: Maar ik heb je zes op je hoog, meeste dingen zijn hier zo hoi ga. Maar ja, goed.
0: Broa, ik nam een badle mangila pire chaloid. Chapraha.
1: Chapraha.
0: De Chapraha uit Amerika.
1: Oké, we gaan afsluiten nu.
0: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
1: Ja.
0: Chinese spionage. Toch je nog een keer auto na, toch een eigen. Wie jij keba? Ja. Jij heeft een hele.
1: Ook als jij zou de hand rekenen, want je noemt van tevoren dik, zeg ik ook kaker,
0: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitser, ik word maar een Chinoak, rijd niet meer in die Chinese auto. Want die Chinese auto kan een bom zijn.
1: Ja.
0: Een bom.
1: Oké, hoe snel weg, Peter, hij gaat ook een stopker die opeens.
0: Hij kan tot ontploffing worden gebracht op
1: ook
0: afstand
1: dat, ook dat
0: door
1: nog.
0: Chinezen. Het is een rijdende bom.
1: Rijdende bom. Dus heb ik er wat op, ja?
0: सोच कितना बम है गा दिस वन कई को बीवाईडी चलेगा सीकर चले मैडिक का ऐसा अलमल बम लोई थे
1: आया मैं ब्रांडवे का सहने में एक चोर जाए चोरी करे Waarvoor zou je...
0: Ik ben normaal aan het niet chori kariga.
1: Wat doe je in een brandweerke?
0: Chor gaat chori doen.
1: Ja, maar waarom een brandweerke zijn?
0: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hun kaarten ke chorwa ke baat
1: dus toch? Kaarten gaat in de
0: situatie. Gereedschapua ook in nodig waba.
1: Ah,
0: en het ligt voor het oprapen daar. Ja, dus ja. Aan, toch, bam.
1: Ai, en het is... Maar ze chori kere, doe ze jaha chori kere gaat in. Hai boy.
0: U chori kere gereedschapua om chori te kunnen doen.
1: Ai.
0: Het is een gereedschap voor hun.
1: Ja.
0: Praxis met namile, u gereedschapua. Onato gamame, dus brandweer kassende me ligt het voor het oprapen. Het is echt aneet hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali-viering.
1: Ja, 1 november Diwali.
0: 8 november Diwali-rahiga.
1: Ja.
0: Ose pahile Nauratri hega natuurlijk.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die denken van, kaise heetje joa precies.
1: Aha.
0: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
1: Doorgeven.
0: Jone Dudhana rahe aapke paas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jayi aapan pandit se batyaliye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Pooja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij li bati bhi. Nauratri rahiga isal. Sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober. Naumi rahiga. Dinedin. U einde goiga. En sabere dus in de ochtend, met vrat in de ochtend dus. Aure okar baat rahiga dushehra, Vijay Dashmi, jonke bolle lega loit. Oer rahiga 20ste ke, na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober, chota roep Mehmet Adi, Nauratri rahiga isal. En direct ook erbaat natuurlijk. 8 tarik november kreeg Diwali. Beach mee 1 november ke zondag kreeg hij Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch, tu aye, tu longhamloke saad maneye. En nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John haiga, John bhajan gavega. John mange hamloke Diwali optocht mee meechale.
1: Bhajan samaj.
0: Met sang of dans of dat soort dingen. Hè? Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met sang. Hamlok geluidsetiker erbij, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben. Muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen. Of het een nari samaj is. Iedereen, hamsap kooi ke niemand randela, om zich aan te melden bij Ujala. info@ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent, of kon groep toch heiga or keise. Loop met ons mee, de Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbari sowega, Mooi se hovega or mooi hamlo karija dhire dhire. Dus leef, doe mee met ons.
1: Ja,
0: Luid.
1: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuene Anand, Hega, vrouw, Hitkari Partij, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle hè?
0: Nee, maar iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, Luid. Wat ben je verkeerd, Bol, die je doet aan Nissa, maar jij verkeerd. Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ook de vrouwen.
1: Ook de vrouwen, ja.
0: Dus kunnen lerken, kesamaat, kunnen school, kunnen basisschool. Ik weet het niet. Kon groep, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je autor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
1: Zeker. Zeker.
0: हमने नहीं घंटी तो कहीं बजावे हमारे खाती
1: मामा ना घंटी तो, ना बजावे तो खाती घंटी ना बजाए
0: हमारे घंटी बज जाएगा तो उस उजाला के फेसबुक पाखी ना पे देख सकेगा लोइट
1: या
0: कि कब कौन ची होएगा एक पाकत एवंचेस दरबै संजय जोधा
1: या
0: संजय मौसमी रहेगा बै इंद्रोनील रहेगा बै रविंद्र सिंह बेदी रहेगा दरबै सत्य माता दीन रहेगा दरबै Hoe gaaf, hoe leuk. Luid, en Avishkar Orchestra rehiga saach aur sangeet par. Aur presentatie rehiga Sudhir ke haath mein.
1: Ja.
0: Aur 1 november ke rehiga Amsterdam mein. Oto ke aavik chahiga. Khasin lekar aiye. Ladkan ke leke aiye. Jone ladkan bhi in aanraking aave. Met onze cultuur, met onze leuke dingen. Leke aiye. Na gharre chhoor diye. Speciale oproep.
1: Ja. Ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkarta kien ze krijgen.
0: Toen zei het al, aange kien niet, aange bij het
1: hier. Aange kien niet, aange
0: bij. Leuk, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
0: Bye.
1: Je had de kabel zo'n heer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aatja met Paasbeje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Toen gaan we ook herhalen om 5:00. En s'avonds rond 10:30. Je lambaar het, 10:30 zullen we jij. Dus doe het maar, herhaal het. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 s'avonds. Mooi zijn hier.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din aap humse baat kar sakte hain.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Ujala Live.
5: Ujala Live.

You are. Ujala Radio Headlines. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. En de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala's

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Indian Restaurant Guru. De plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En 2 kilometer file op de N217 Spijkenissen richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio, Dujane hit toch? Mijn favoriete radiostation.
3: Dielse dieltuk, Ojala Radio per. Up ye song, Ojala Radio, Dujane hit toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En de Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassave.

Ujala Lare Hè, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen, 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg, 20 minuten oponthoud. De N348 Ommen richting Raalte, tussen Ommen en Leemerleveld, 10 minuten vertraging door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Sangeet Kerang, Ujala Radio Par.

You are. Ujala Radio Headlines. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Dan moet de VS wel de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. 14 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 14 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 14 juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valle, door Shadi Hone Valle, ja, Kizika Munde Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22. 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: I am Kumar Sanu and you are listening Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, de Beery mashup van Rani de Tai. Ja, hij begon met de soundtrack uit de film Onkra. Beery Jalele Jigrezepia Jigremaburi Agehe. Ja, de geweldige stem van Rani de Tai in deze Beery mashup Ghana. Ujana Radio Hesunwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze mooie dag. Geniet van alles wat deze dag met zich meebrengt. En zet tussendoor ook je radio een stukje luider, want je gaat genieten.

inmiddels niet meer weg te denken. En dan heb ik het over Kanika Kapoor. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het natuurlijk hier bij Ujala Radio. En op zo'n dag als vandaag hoort Atifa Slum natuurlijk ook in de playlist thuis.

Ja, prachtig. De stem van Atif Aslam. Mujhko sunaye deti hai ye kaisi khamoshi hai. Ja, is afkomstig uit de film Prins. En dat was alweer in het jaar 2010 met onder andere Vivek Oberoi en Nandana Sen in de hoofdrol. Ja, die destijds een serieuze heupblessure opliep waar ze maanden van moest genezen. Ja, Kaboli, deze dingen gebeuren tijdens een filmopname. Ja, ze kunnen niet altijd worden vermeden. Ja, we gaan op de romantische tour met de semi-squad.

You are. Ujala Radio Headlines. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op Eerste Paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: हेलो, हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Veertien 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op Eerste Paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert, met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baan, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoopend de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Aaj ka mausam kitna mooi mausam hai suno wala. Kan hier bhi mooi raha? Kan hier bhi itni garam hui raha? Aaj geweldig.

आज के प्रोग्राम कॉफी चाय में हम लोग क्या बात करने वाले हैं vandaag is het er wel in de studio. Ja, dat is wel een vereiste key ook het jij in haar studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Or hebben ze maar je baat gereden. Nee, dat werkt niet. Ujala radio gezien. Peace kezer hè. Ye, shalom daar ze bajan. Mijn hoe Lloyd Mahabir, Aurie Hey, Jai Jai Ram.

Welkom allemaal, laatjes. Mangerwaarke, Sjaamke, programma. Koffie, chai, middagshow. Aapke waar ze hem bezig zijn. Jaaper bij Aap, Jesse bij Aap. Waar je ook bent. Aap, hoe jouw radio zonder. Een hele fijne middag allemaal. Aaj, Mangerwaarke, programma. Headlines, op je dat mee aanwege. हम नहीं हाथ झुलाओ झुला जाएगा कि हमार खातिन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes. Ikahoega. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higga. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Handen niet te doen, begrijp ik je nou begrijp ik. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Fries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujalan Radio hier, Araf Sunre, Koffie Chai, Middag Show. Araf's programma, we hebben Anand Chandrika Singh in de zaal.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय मेरा शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम हैं वारियर्स वेट नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिनकोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont. Kan hè, kan hè, kan hè. Dus ja. Je hebt trauma, toch hoor je eigenlijk. Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. He? Gedrag gewoon veranderen, hoor ze. Ujala Radio, je hebt zin wel hoor. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tenin Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujala's Coffee Chai. Middagshow meer, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anand natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के कमाल

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast het, toen kan haast hoor, had je.
1: Haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem hier.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Moet je
1: heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt thuis zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: gaat
0: je terug.
1: Had dat toen zo of ook kon kamer mee wachten.
0: Ik heb dat
1: dus. Ik was stapelkam hoor je met jouw grote. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar
1: dus dat is ook nooit
0: stress,
1: goed, hè?
0: Maar kon stress wel mooi, hè? Die vakantiestress of die vliegterugreis van het stress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress al nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Hey, vakantie, ja, dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb jij een vakantie? Lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van... Oké, heb je ietsje wat kunnen? Die koffer moet ik nog inpakken en zo.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadoro Chaliga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt... dan moet je heel veel dingen opleveren... voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Ghare bito ke chahiga soche ke kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het
1: waar
0: zeker
1: ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online... Kikon vakantie ja bij kan hebben. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zo dat je vakantiestress toch je hoort of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het moment dat je gaat boeken of
1: vanaf
0: moment?
1: Vanaf dat moment dat jouw partner tegen jou zegt:
0: "Ga mijn vakantie met jij.
1: Ik wil op vakantie. Ga met toen letterlijk vakantie. Vanaf dat moment klaar. Schiet de stress erin. en dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken. In je agenda. Maar agenda redelijk druk.
0: Dan moet je ruimte vrij gaan maken.
1: En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online. Voor de eerste beste boeker.
0: Natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken.
0: Eerst doe je een kitukahamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi. Prijs wel mooi.
1: Dan ga je een beetje vergelijken.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: A, B, C. Dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké. Dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, Butani is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hey, kan je zeggen, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Ham ja, beetje. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt, hè, moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor. Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds. Je hoort het stemmetje nog steeds.
1: Nou, dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat.
1: Maak een keuze.
0: Ik wil dat je nu gaat. Werkelijk. Toen je zwart batia.
1: Zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen. Geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet iets wat hoeega.
1: Ik let om een larai hoe jij bijna, ja.
0: Serieus? Om ik chuta-chuti bij hoeza kee, kabi-kabi.
1: Ah, ja, echt, ik denk, ja, ik kan je hoeega, maar... Omdat ze niet...
0: Ja.
1: Hij zei toen dat, tja, beschouw ik het Johanna. Ja, ernstig. Luid, dit is een ernstig probleem. Het is een breuk. Het is een breuk die kan ontstaan door vakantie.
0: Dus voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel denk je van zo'n barisme, hem doe je 10 dagen, maar laat je vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo dat je stress hebt.
1: Nee. Dan is het nog leuk toch. Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Luid.
0: Ja.
1: Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja, ja.
1: Dus als je 1 keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feit. Als je in Nederland bent, heiga. Zijn naam is anti-stress, Bahamrejan. Ook in andere landen, manjana cultuur, tujanetom, manjana,
0: biankerdekoi.
1: Biankerdekoi, uw cultuur wat minder stressvol, ba.
0: Ja.
1: Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, Bahia. Je kunt niet zomaar een agenda vergadering gaan verplaatsen, kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen van waarom reageer je niet? Arab, heb je een kamkari? Laat me reageren.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik, of ik loop achter hoor, maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, ik heb het op Bulgarije.
0: Aan Bulgarije? Nee.
1: Op Bulgarije. Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, tu soler karega, dus tu ikele me beslist karega. Ja, er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar 1 kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch?
0: Aha.
1: Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag? 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keuze te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende is dat
1: jij... En dan boek je binnen 10 minuten erbij
0: en
1: klaar.
0: Ja, maar
1: en dan voel je voldaan. Hè?
0: Dan
1: alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, het is stress. Het hoor maar niet gierdje, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Ja. Koffie is ook een belangrijk onderdeel in de middag koffie-chai show. Man. Want iedereen wacht natuurlijk. En die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Het geluid wel moeilijk, heb je? Toen
0: hangt die bij jou. Hangt die bij jou een boekertje
1: klaar. Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer.
0: Ha.
1: Het koffiemoment op de Nationale Radio.
0: Zeker, daar zeker. Gaan
1: we. There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Hij komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bani.
0: Hulauri
1: bina chutney
0: kaise bani.
1: Hoe kan dat? Hulauri bina chutney. Tu samjhega ganwa?
0: Hulauri bina chutney kaise bani.
1: Maar bij hulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar hulauri ook hoor. Hulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet
0: of,
1: het niet.
0: Of bedoel je ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulori met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel
1: gedaan. Maar je eet het met ketchup, met niemand
0: ja,
1: matcha.
0: Oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo chillen. Pulori bina chutney. Je kunt liever zeggen bara bina chutney kaise bani.
0: Ja.
1: Maar toch bij bara.
0: Suna, gaan we hem ook even pierse banu uitbrengen.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je. Er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat of gewoon oor. Boy, te ietsje juakjelke.
0: Maar kun je...
1: Kun je op een dawaai bulgele.
0: Suna, ik wil een mooi onderzoek kerstekeetje. Vakantiestress kun je onderzoek kerstekeetje. Hè? Is een mooie...
1: Ujalas, Maaiveld onderzoek.
0: mooi,
1: doe mee, laat je stem horen.
0: Ik pa tu kable, mooi...
1: Promoveer
0: ze, hoor.
1: Barkat datratu, hoor.
0: Hoe ontkom je vakantiestress, hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vandaag
1: een bericht. Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klikaartje, en dan moest ik meteen aan jou denken, van mensen met mentale en sociale problemen vertonen vaker agressief gedrag en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja, als je traumatische ervaringen hebt opgedaan, kan je wel agressief worden. Vooral als het om financiële trauma gaat.
1: Ooit zetten we het agressief, Mateloid. Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe jeham me belker hem terwijl op haar, dat sta ik. Dan kun je ook geen boete krijgen.
0: Maar
1: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je ze maar? Dat leidt toe, slap voorbeeld aan die. Dat leidt toe, na mooi presteren kreeg. Kon het erin.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen. Ja. Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven bij je.
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volkbar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij je.
0: Nee, natuurlijk
1: toch
0: niet.
1: Dan hadden we oorlogsmisdadiger, hè, Lloyd?
0: Ha? Hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Toen zag maar kan weer maar peren. Toen gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. We gaan Paramaribo met Machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met Machi?
1: Kijk eens, muskieten noem je dat ding toch?
0: Ja, Machi.
1: Zijn naam is John Eger. Muskita.
0: Muskita, of de Muskita. Maar Machi,
1: oh nee,
0: machi is anders toch?
1: Is wat anders.
0: Beide zijn vreselijk. Ik word op prikker, hè? Ik word malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
0: Behoed, heer. Vooral admin John Hey, Nikeri, Koroni, Kiusabal, betaal ze kitna, moskita. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John Toki Kati Gabi? Hoe noem je dat? Niet moskita,
1: maar.
0: Sarmakka, Koroni, Nikeri, Medie. Dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken, toch?
1: Ja,
0: maar hoe heet dat ding?
1: Namaskitoa,
0: Maskitoa, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet. Ik weet niet, maar die hoort ook kabele Odiharia.
1: Je hebt een heleboel varianten. Jij hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd.
0: Ja, Odiharia.
1: Ik ben die namen kwijt. Maar kon een deskundige zoen het, hoor je.
0: Ja.
1: Dus stuur ons even die namen.
0: Ja, Koroniaan of Kito Nikeriaan, ja, dat weet je toch? Ze hebben ook Sarmakka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Orpani, dheerba, stilstaand water. Dan kreeg je dat soort dingen van hoe heet dat ding, joh?
0: Nee, maar deze was gevaarlijk. Deze was
1: die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je en ze kwamen echt met...
1: Zeg, de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Ham neen kan ietsje zwakken. Ik ben even de naam kwijt.
1: Ham Abimili, toen... Lloyd, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sarmakka, Nikeri, Koroni mee. Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet.
1: Ze weten het al, Lloyd.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent in de stress. Rustig, Lloyd. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd. Antwoord wel aanwezig. Ze gaan je helpen.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Julian heeft het op eigenlijk. De voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
0: ja,
1: Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die op Hives bezig waren.
1: Eigenlijk hebben ze het te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij is Spilem gebruiken, Blauwpeer gebruiken eventjes. Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel huis gaat bestaan.
1: Ja. Sapko, Facebook gebruiker, Insta gebruiker, ja, TikTok,
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Kopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij Spilem gebruiken, Blauwpeer gebruiken eventjes, maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.

0: laten we zeggen, 95% niet meer binnen kan komen.
1: Dat is al behoorlijk veel, 95%.
0: Dat is wel een goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
1: Ja. Dus
0: dan pak je een flit.
1: Een flit.
0: Je hebt geen bagon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Ham nee niet middelen welke naam komt hier. Hè? Daar zet je dat erin. Ik go vloeistof.
1: Ha.
0: En dan ga je dat ding.
1: Ja.
0: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
1: Ja.
0: Dus ik go kobak het chich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
1: Ja.
0: En dat vernevelt het.
1: Ah.
0: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn.
1: Maar
0: die
1: ja,
0: gaan dood.
1: Die gaan dood.
0: John, ik had gebieter. Oh, John, awe mange na aiga, want flitke geurwa, John, aiga.
1: Ook zo'n keer durk.
0: Dat houdt ze tegen.
1: Ja.
0: Oh, John, aiga, dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
1: Ja.
0: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer, dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban karie, sapskoj ban karie. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
1: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquito's.
0: Nee,
1: niet op
0: mensen. Nee, ook bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar pakken, hè? Dus de 1 ghanta pahle, 2 ghanta pahle, toen flit kar die, hè? Soete se pahle, aur aard ben je je soete loit, toch? Dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
1: Oh ja.
0: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat denk ik kan nooit gezond zijn geweest.
1: Nee, nooit.
0: Oh, ik had zeg maar, toen zei ik jullie nooit.
1: Oh, hamlok en moeilijk graven, joh, ik had in.
0: Hamlok flat geur, zei hamlok en moeilijk graven. Nu weet ik het.
1: Ja.
0: Daar komt het door.
1: Daar komt het door.
0: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
1: Tjidwakke naam heet Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
0: Kutki, juist.
1: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
0: Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
1: Ha, toen Kutki bolleren.
0: Ham bolleren, toch?
1: Dekke, toen moeilijk graven. Ursula bhi bolle Kutki.
0: हम कम थी फ्लैट में सुट ले तू ज्यादा फ्लैट में सुट ले
1: Ursula, ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt Utki. Nee, niet Utki, Kutki. Ah, hè. Flit.
0: Utki kon een dusser chij baloi.
1: Hamar Muhammad, ik heb een verkeerde woorden. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gabar hem parler over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jessica, banana, avocado, heel groente en fruit. Dat zijn die koel- en vriesproducten. Bolivies producten, maar vriesproducten. Jada importeren we in Nederland. Maar waarom?
0: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws toe delen.
1: Gekoeld.
0: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuws. Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Tot niveau kun je uitschrijven.
1: Suna, Janneke, jij niet kent namelijk een heel importeer.
0: Dus, Suna, Nederland met kontje geweest. Nederland met geweest droifie.
1: Ja.
0: Appel, peer.
1: Oira.
0: 10 go fruit geweest.
1: Oira.
0: De man heb next morgen.
1: Next.
0: Amoa John hem kaili sabere. Kaha ze aile batu soot hega?
1: Aile hega Corsica.
0: Ananaswa John kaili bati kalnia. Kaha ze aile?
1: Zuid-Amerika.
0: Bananua John Aile, kaha ze Aile?
1: Zuid-Amerika.
0: Denk je dat in Nederland groeit?
1: Nee, natuurlijk
0: Nederland
1: niet.
0: Me go Bakuana hovega, jaar.
1: Ik go Bakuana.
0: Als dan deze met hem lokre hila.
1: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen. Ja,
0: maar
1: wel.
0: Importeren is goedkoop toch, voor ons?
1: Haar, moet er hè.
0: Allee, ja, Nederland met paisa bharal bha. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
1: cocaïne.
0: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht waar me bhar dega bam dan krijg je een paar kilo gratis mee.
1: Ab hum jane ki Nederland kahe ke na dhani ho gaya
0: hai jaan gele to
1: ab jaan gele
0: chori chapati mein main number 1
1: Rafi bole hai over die vakantiestress het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. Ay, die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn toch admin ab
0: ye apan baat hum batai
1: ha
0: hum apan baat bataiye go prife hi baat
1: ha prife
0: bhaiya भैया भाइयों बहनों ना माफ कर दिया मैं एक 32 किलो बाय मोटा बुक स्टेट्स है
1: सीरियस 32 किलो
0: 32 किलो है भैया
1: मैं कौन सी तू ले जाएगा 20 किलो इट्स ऑल टू मेन ऑफ ऑल
0: ले जाएगा और लाइला भी और इक्वाडोर से माइला Ai, boy, nee.
1: Dus die even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel dat Mieke stress van Marike. 20 kilo, zei dat dan had jij een keer. Dit, dat, bla, bla, bla. Jij had touwleken van tevoren.
0: Zijn ik het naar Larai geweest, leuk. Mappé, Schiphol, P. Ossandarai, P. Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Toappen wel in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
1: Dat dat een stress is, boy. Zang, echt.
0: Ay, ay, ay. India, hey, India de kakerega, Lloyd.
1: India kaker, kaker India.
0: India, wacht. Je hebt naar mij labelieder gekregen, koikacha, dus ik moet dat even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admire hega.
1: Ja.
0: Wereldmacht. Sabse jada insan jun dunia me ba.
1: India me hei.
0: India me ba.
1: Ja.
0: Oké, okay, dat weten we. Nummer 1. Ook de economie, John Haiga.
1: Ja.
0: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
1: Ja.
0: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
1: Ja.
0: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
1: Over een paar jaren staan ze op de eerste plaats.
0: Nou ja, in aanval op de derde.
1: Atja, dieren.
0: Duitsland, kapietje, had hij dega.
1: Ja, auto sowieso.
0: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 met Ajayga. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik heb barca macht. Maar weet je waar ze... Ze zijn goed in heel veel dingen. Hé, Bram, mooi zijn uitleg, kereltje. Echt waar.
1: Dan boli, toch het je geen dossier kreken. Meervaart toe jurukele torek aan te kreken.
0: Dossier kreken. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
1: Salwa Bhar jij gaan gratis bolle die Aiken Mika in.
0: Psychologische sessie. Gratis consult. Jullie samanke.
1: Jullie samanke, paisa bhariperia. Voor de rest gratis.
0: Consult is gratis. Oh, Lloyd, haat takkie was. Heb ik Toe haat ke rekha takkie, Lloyd. Or bete, yes, heb ik ooit. Kie ook er haat me kontje likhalba.
1: Ja.
0: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
1: Ja.
0: Maar in één ding zijn ze niet goed. Sport.
1: Sport.
0: In sport zijn ze echt heel slecht.
1: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
0: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora Se Mooiba. Maar hoe me ego Nederland jij ga soms samen ke? Etieke des, toch?
1: Ja.
0: Jahan pe nummer 4-5 pe hai ga o sport wa. Kabhi kabhi Nederland se jij ga. Oké. Okay. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in. Hardlopen? Nee. Atletiek? Mwah. Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
1: Helemaal niet.
0: Judo, karate, hebben wij niet kon kontjeet met jou, sap me slecht.
1: Ja, sap me slecht.
0: Dus in denksport zijn ze nog oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen.
1: Een sport. Hè?
0: Maar het is een denksport.
1: Ja.
0: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Okay. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nee, ze zijn
0: toen
1: niet
0: goed in wielrennen. Toen India met de gelijk, kon je racefiets chalawega. Toen kwam je de... India toen geile, ham geile, etana dai geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus...
1: Ja.
0: Keet chalawega, man, bij zich. John, een keer kushna haiga.
1: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan moet je ook hebben.
0: Riksha. Nee, maar gewoon normale, bij zich.
1: Nou.
0: En die heb je verkeerd mee bijna, hè? Normale bicycle. Mensen rijden door op een scooter of een brommertje of in een auto.
1: Ja, maar geen fietsen, weinig fietsen, inderdaad.
0: De hele fietscultuur is er niet bij jou. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar admin noodgedwongen. Bicycle, vooral jongeren, bicycle, jatra school.
1: Pijlen, admin doet de jatra, levert op de fiets en zo.
0: Uitje wel, levert. Maar later niet meer. Ze hebben een brommer, toch? Brom.
1: Kamtib hier hebben de fiets.
0: Zijn naam is Janik, bij zich die chalawe is uit. In die brandende zon. Alleen maar Bakkernis.
1: Oh, hare. Ja, dat klopt.
0: Die Bakkernis rijden gewoon in die brandende zon. Nee, hoe klopt Stasheroen, John? Dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, toch?
1: Klopt.
0: India met fietscultuur echt namba. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
1: Huh?
0: Zij hebben al wat dingen gedaan, maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
1: Kijk jij India
0: asfalt. toen zo tegen, die mensen, dus dat is waar het naar Barca gaat. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg en dan wordt het in India georganiseerd, WK.
1: Ja. Ja.
0: En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd.
1: Ja.
0: En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
1: Zo.
0: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
1: Kan niet bij Sigrid Akker, wielrennen gaat in.
0: Omdat okay. 1,5 miljard aan midden heen gaat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van 1,5 miljard mensen.
1: Behoorde het niet.
0: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
1: En
0: voor India heb ik mange manifesteerkeren op via sport.
1: Ja.
0: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
1: Ja.
0: Dus ja, goede ontwikkeling.
1: Zeker goede ontwikkeling. Maar
0: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
1: Ja, ja, maar ja, goed, wielrennen en dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
0: nou, nee,
1: sport?
0: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar tijdens zo'n WK.
1: Ja.
0: Kon je de stadion naar fietsen krijgen? Natuurlijk, namelijk pak later op. In die brandende hitte. Maar gewoon cowboy bent je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja.
0: India met Nampaisahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
1: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
0: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar daar staat India op 5.
1: Hoisakega.
0: Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
1: Dan ben je in Japan of Duitsland. Je hebt hem nog een weer. Dus dat komt eraan.
0: To patat kaiga.
1: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
0: Masuna, patat me. Vind ik hoor, naarmate ik ouder word, waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe, forever young, wat hè, Lloyd?
1: Zeker.
0: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind dat niet lekker.
1: Oh, hoe kan dat?
0: Een hele halve portie of een kwart.
1: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
0: Ik denk dat ik verzadigd ben.
1: Maar toen kon je wel
0: lobby krijgen. En ik denk dat patat heel snel verzadigd. Ham lobby karela bakwa. Bakwa kijk.
1: Maar hoezo?
0: Awara.
1: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die.
0: Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
1: Dus naarmate je ouder wordt.
0: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten, vind ik niet meer lekker. Ik ga ze killen, maar ik vind het niet lekker.
1: Oh.
0: Jam, ik kwart khaleli, ada khaleli, ben ik al klaar ermee.
1: Ik vind patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor. Heb jij een probleem nu?
0: Want
1: komt probleem.
0: Er komt slecht nieuws aan, hè?
1: Er komt slecht
0: de
1: nieuws
0: zomer, De zomer was zo droog, Lloyd, in Nederland.
1: Kie patat,
0: in Europa, maar zeker.
1: Kie aardappel, probleem.
0: Patatoorlog, hoor, patatoorlog.
1: Zoen.
0: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
1: Omdat oogstwa kamtip halwa.
0: Omdat oogstwa kamtip halwa. Dus prijswa jaiga is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed.
1: Ja.
0: Ik ben voor kleinere porties trouwens.
1: Ja, maar je betaalt wel net zo
0: veel. Je betaalt hetzelfde.
1: Maar die portie wordt. Dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk,
0: krimflatie.
1: Maar hoe kan dat nou?
0: Zelfs patat met krimflatie.
1: Maar dat is toch erg? Begin van het jaar zei de van Zoen: Tronja, Alukin, Alu Sastaiga, Wagera. Abtubole, krimflatie. We gaan nu minder. We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
0: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
1: Aardappelen gratis met milen te gaan.
0: Ha, maar op aardappelprijs wat je hebt, beter hem ook lelijk die ik gevraagd wagen op haar lood.
1: Ja,
0: is groot. Zo groot en refill, gratis.
1: Ja, en ook
0: dus,
1: ja.
0: Dus je eet en je drinkt, het nadeel, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
0: Omdat portion. Hanto or portion barka hai ga.
1: Ja.
0: Ja, ja, tahap is snack. Je wordt ermee dood.
1: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè? Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
0: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
1: Ja.
0: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, Lloyd. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik, wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
1: Je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
0: Ja, ah, maar waarom hang ik kleine blik?
1: Dus heel klein, heel dunner, heel mortaal, wel het en niet. Ja, die bedoel je, hè, waarschijnlijk.
0: Maar prijs wat? Een kleine blik.
1: Ja.
0: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoort, komt die. Dus dan denk je van, ik koop toch die grote blik.
1: Ja.
0: Want kooi ze baatleben. Maar wat gebeurt er? Kan wat je? Niet elke dag heb je iemand bij je.
1: Nee.
0: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
1: Ja, man. Nee. En dan denk Nicola.
0: Je
1: van,
0: hè?
1: Ja, dus
0: herken je het?
1: Ja, ik herken
0: je.
1: Maar patat wel om lopen, Carilla. Dus dat vind ik wel lekker. Dus dat,
0: maar van petois toe taak,
1: maar petois. Normaal. Dus ja.
0: Toen vind ik Carilla.
1: Ja.
0: Maar lekker goed tweeling, maar deze.
1: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust eten.
0: Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
1: Kan je ze testen, kerkje zeggen?
0: Je moet voor de spiegel gaan staan. Abbe carriertje, abbe donho jij gaat koffie.
1: En dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
0: Nee.
1: Ik dacht al, je moet
0: voor de spiegel gaan staan.
1: Ja.
0: En dan ga je 90 graden draaien.
1: 90 graden?
0: Je moet
1: graden.
0: In de spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daiyoshi. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
1: Dus ga nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
0: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
1: Ja.
0: Dan sta je dwars op de spiegel. Daiyo Luca Berefi.
1: Ja. Zullen we wel op de mensen gaan toetsen? Kon je checken, Rikke? Dus ja, oké. Okay. Dan zie je
0: een hoedje. Dan schrik je een hoedje.
1: Dus dan zie je je buik omvang dus.
0: Ha? Als je recht vooruit kijkt, denk je, hey, ik val mee, man.
1: Ja.
0: He? Het valt nog mee allemaal.
1: Maar in draai
0: je 90 graden, denk je, Natamasa, je schrik van jezelf.
1: Bolletjeli, Aadjam, Katerotjel bij hem. We gaan lopen. Ach ja,
0: dus patatwa kamti hoiga tor voordeel mee, Baloid.
1: Ja.
0: Ik let toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
1: Alles.
0: Het is in jouw voordeel. Gezondheid gaat die patatwa chotaui. Na omdat ook stwana mooier, Baloid.
1: Gezondheidstherapie, hè?
0: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
1: Ja, maar met alles moet je ook Tora zijn kijken. Net hier zijn kijken. Want hamlok biedt dan niet haaibartitels. Dus wij willen, als we een bordje behaat hamlok in meel zijn, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
0: En dat is fout. Zelf nog nooit. Doe appen over, maar die helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen.
1: Ja.
0: Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
1: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
0: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
1: Nakker het dan?
0: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik wil op. Nooit.
1: Dus
0: maar bij jou is het heel normaal om drie keer te vragen.
1: Nou ja, zeg drie keer.
0: Atja, twee keer. refill op refill. Kijk, maar daar zijn verschillen in.
1: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet, je moet er wel van genieten. Hè?
0: Ah, zeker. Hamja kijk wat banai lana.
1: Dat doen we nou eens.
0: Ai, mooi.
1: Hoi,
0: tikken.
1: Ik ga die hoi, mooi hoi. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Gyan Kebat Mokali, ook over gezondheid. Hè?
0: Ka, maar goed, Gyan Kebat, ja.
1: Ka, maar kamti ka, dhena ka.
0: Dus portion baatliye voortaan. Gewoon baatliye.
1: Ja.
0: Ego patat ki niye, doi jane khaiye omen mas. Agar hoi sake, tien go khaiye.
1: Tien go.
0: Tani se ka. Je bent al... Toke ego hele patat na hoef kijken.
1: Nou.
0: Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
1: Denk aan andere mensen.
0: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is. Hè?
1: Door de droogte.
0: Zodat je de aardappel, hè? Denk aardappel. Aan de boeren, denk aan de boeren. Hè? Dus thorace komt ik hier. Trouwens.
1: Ja, bol.
0: Ik wil laatste gabar, Lloyd.
1: Ja.
0: Want dan ben ik niet gabar wat ik heb omgekeerd in China.
1: Gabar wat?
0: Europa waarschuwt voor Chinese spionage.
1: Pier Chinois.
0: Rood bericht gewoon op eigen. Zo'n Amerika met kontje, ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
1: Ja.
0: Borhawa, John, het is echt irritant, joh.
1: Bot irritant, ja.
0: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Namelijk, ik heb met een dieselauto.
1: Ja.
0: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen?
1: Nee.
0: Aan de hand doen? Nee. Ego mooi, toch? Heb ik mooi, hè? Dus dan denk je van, als je dieselprijs wat, dieren weer normaliseren, hoor jij.
1: Ja.
0: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
1: Ja.
0: Dus dat ding is wel weer idee.
1: Ja.
0: Lloyd.
1: Ah.
0: Dus die elektrische auto, doe je elektrisch mee, hè? Volledig. Nou, daar compenseer je het een beetje mee.
1: Ja.
0: Maar die diesel doet pijn, hoor.
1: Het doet pijn, want ook een prijs, ook een benzineprijs, wat behouden is net zoveel als...
0: Oh, die sabtjes, wat Borhawa
1: karwaai.
0: Ook een naam hem op Badal Deli, Borhawa, man.
1: Borhawa, maar het is niet zo niet logisch. Het is niet, ik heb het gezegd, niet...
0: Ha, Sankal, hè.
1: Sankal. Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwa John Sune, dit is een boerwa ook, Sune, dan heb ik kwalijk naar leer, maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet dieren is, dan kan hol je alleen.
0: Maar ik boerwa wel pagelijk, maar echt waar.
1: Pagelijk.
0: Oké, hem ook zo roek alleen bhai ze, bhai.
1: Meneer.
0: Bhai ze degradeer bij meneer.
1: Meneer.
0: Ab degradeer bij naar boerhau.
1: Boerhau.
0: Ook er baat hoiga crimineel. Ook er baat hoiga chorwa.
1: Nee, chorwa, abhai is een chorwa, ja.
0: Ha, maar hem ook getrapt karila, je wat toch, dieren.
1: Ja.
0: Maar kijk waar we begonnen zijn, jaar. Bhai lag hem ook zo roek alleen.
1: Dus bhai ze to degradeer hoi, dieren, kaha pauci ga.
0: Meneer ke baat. Maar die boerhouw die stort de hele wereld echt waar in ellende.
1: Ellende.
0: Het is een probleem. Mensen kunnen niet rondkomen. Energieprijzen zijn te hoog. Producten worden te hoog.
1: Maar ik heb je grote chaos. Meeste dingen zijn zo. Maar ja, goed.
0: Brouwa, ik naam van Badle Mangila Pira Chaloid. Chapraha.
1: Chapraha.
0: Die Chapraha uit Amerika.
1: Oké, we gaan afsluiten nu.
0: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
1: Ja.
0: Chinese spionage. Toch het Chinoise auto na het, hoor? Na. Toch in eigen. Vijay Keba,
1: hè?
0: Jij heeft een hele echte Chinees.
1: Ook als jij een zou aanrekenen, want je noemt van tevoren dikse kakeren, kanakeren.
0: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitsrijk, wat maar een Chinoak, rijd niet meer in die Chinese auto. Want die Chinese auto kan een bom zijn.
1: Ja.
0: Een bom. Een bom.
1: Hoe sneller weg, Petje, hij gaat ook een stopker die opeens.
0: Hij kan tot ontploffing worden gebracht op afstand door Chinezen. Het is een rijdende bom.
1: Een rijdende bom. Toen snap ik er wat op, hè?
0: Soort ket na bom hai ga this one. Kijk op BYD chalega, seeker chalega, ben ik kaka. Het zijn allemaal bommen, Lloyd.
1: Ja. Maar brandweerkazerne met ego chor, ja, chori kerrie. Waarvoor zou je...
0: Ik ben normaal aan het metro chori kerrie, Lloyd.
1: Wat doe je in een
0: brandweerkazerne? Chor gaat chori doen.
1: Ja, maar waarom een brandweerkazerne?
0: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hoe kaart ik het chorwa ke baat.
1: Oh, dus hoe kaart ik gaat in dit
0: geval. Gereedschappen ook in nodig waren.
1: Ah,
0: en dat ligt voor het oprapen dan. Dus mij wilde mij de kassa aan bam.
1: Ai, en het is... Maar ze chori kare, dus hij gaat chori kare gaat in. Hai boy.
0: Hoe chori kare gereedschappen om chori te kunnen doen. Het is een gereedschap voor hun.
1: Ja.
0: Praxis met name leeuw gereedschappen. Omdat toch gaan mamen. Dus brandweerkazerne me ligt het voor het oprapen. Het is echt een net hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali viering.
1: Ja, 1 november Diwali.
0: 8 november Diwali Rahiga.
1: Ja.
0: Ose pahile Navratri Rahiga natuurlijk.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die denken van... Kaise hitje, joa, precies. Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
1: Doorgeven.
0: Jonet doet daar naar je apkepas zo nevalo. Agar tu na eens wat het je japan panditse batialie. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Pashuram Ram Lochentewarije. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij libati bhi. Navratri rahiga isal, sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober, naumi rahiga. Dinedin, u einde hoiga. En sabere dus in de ochtend. Met vrat in de ochtend dus. Auro okarbaat rahiga dushahra. Vijay Dashmi, jonke bolle rahiga loit. Urahiga 20ste ke, na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober. Chota roep Mehmet Adi. Navratri rahiga isal. En direct ook erbaat natuurlijk. 8 tarik november ke rahiga Diwali. Beach mee 1 november ke zondag ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch. Tu aye, tu longham loke saad mane ye. En nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John haiga, John bhajan gavega, John mange hamlo ke Diwali optok mein mei chale.
1: Bhajan samaj.
0: Met sang of dans of dat soort dingen. Hè? Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met sang. Hamlo geluidsetikar debe, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben. Muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen. Of het een nari samaj is. Iedereen. Hamsap kon ik in iemand randela. Om zich aan te melden bij Ujala. Info apenstaatje ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent. Or kon groep toke hei gaur keise. Loop met ons mee. De Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbari sowega. Mooi se hovega. Or mooi hamlok karija dhire dhire. Dus doe mee met ons.
1: Ja,
0: leuk.
1: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuyana Anand Hega, vrouw Hitkari Partijke, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle hè?
0: Maar iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, leuk. Wat ben je verkeerd, boldiertje? Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ja. Ook de vrouwen.
1: Ook de vrouwen, ja.
0: Dus kon een larken, ke samaj hoi, kon een school hoi, kon een basisschool hoi. Ik weet het niet.
1: Ja.
0: Kon groep hoi, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je utor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
1: Zeker. Zeker.
0: Hamna ni ghanti tu kahi bajave hamar khati
1: mama khat ghanti na bajave tor khati ghanti na bajave
0: hamar ghanti baj jayega to us ujala ke facebook pagina pe tu dekh sakega loit
1: ya
0: ki kab kon chi hoega ek pakat eventjes darbai sanjay jodha
1: ya
0: sanjay moushmi rahega bai indro neel rahega bai ravinder singh bedi rahega darbai satya mata din rahega darbai. Hoe gaaf, hoe leuk. Leut, en Avishkar Orchestra rehiga, Saach or Sangeetper. Aur presentatie rehiga, Sudhir ke haat me.
1: Ja.
0: Aur 1 november ke rehiga, Amsterdam me, wat ook aanwek chahiga, gesin leker aie, ladkan ke leke aie, jonne ladkan bhi in aanraking aave, met onze cultuur, met onze leuke dingen, leke aie, na ghare chord die. Speciale oproep.
1: Ja. Ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkarta kienste keer.
0: Toen zei het al, aange kien niet, aange bij het hier.
1: Aange kien niet, aange
0: bij. Leuk, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
0: Bye.
1: Je had de kabel zo'n heer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aja me paas bezee. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Nee, niet elke vrijdag. Hij wordt. Wij doen de herhaling. Job Coffee Chai middagshow hoor. Toen hamelijk herhaal krijgen om 5:00. En s'avonds rond ja, 10:30. Je lambar het, 10:30 zullen we jij. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 s'avonds. Mooi zeg hier.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
2: De meeste files nemen nu snel af. Er staan nog ongeveer 80 kilometer bij elkaar. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Voorburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne Heij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. En er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren verworpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonjour of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjour en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo en cassavebrood.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो मैं तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए. तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो Ujala Radio. Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. En op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha! Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de posters stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistidume. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. En president Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. En president Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Sangeet ke rang. Ujala Radio.
3: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर।

0: तक
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS Stations weigerde posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. En 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
11: तुझे लगे ना नजरिया सवेरों का मेरे
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फायर फ्रॉम नेदरलैंड टू वर्ल्ड वाइड ऑलवेज बाय यू फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक और चेक अस यूट्यूब चैनल फॉर मोर वाइब्स. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio. Feel the energy.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruki Ajayga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door saalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiewaar honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaais aap dee sekte hè. 15 vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kan naar hij? Toch hem Hartjes. Raad o din. Aap hem

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Maar hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Aaska Mausam kitna mooi mausam hai suno wala. Kan hier bhi mooi raha? Kan hier bhi itni garam hui raha? Aur aaj geweldig.

Housekeeper-programma. Coffee chai mee. Hamlok ja, baat kunnen wel hebben. Vandaag is ze er wel in de studio. Ja, want dat is wel een vereiste key. Ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hamse Maya baat kreeg. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio gezien. Peesje is er. Jee, Shalom daar ze. Bij hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heid, Jai Jai Ram.

Iets maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes, IKA-hoeken. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higga. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Handen niet doen, begrijp ik je, begrijp ik. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Vries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lang reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine keer telkeer paisa jarge, waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujalan Radio hier, Arab Sunrih Coffee Chai Middag Show. Arab's programma, we hebben Anand Chandrika Singh in de zaal gekregen.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय में शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम हैं वारियर्स वेट नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिनकोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont? Kan, hè? Kan, hè? Kan, hè? Dus ja. Je hebt trauma, toch? Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. Hè? Ik ga er gewoon van aan de hoorste kijken. Ujala Radio, je hebt zin wel hoor. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tenin Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujala's Coffee Jai. Middagshow mee, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anne natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast het ook haast hoor, had je?
1: Haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem hier.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Hoe ik ook stress, Hega? Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Vakantiestress?
1: Moet je heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt chau saat rojbidge. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar hoe,
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: gaat
0: je
1: dat
0: terug.
1: Dat is of ook kon kamer mee wachten.
0: Ja.
1: Dus ik was stapel kam hoor je gaan met je gorotoe. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar
1: dus dat
0: maar
1: is ook nooit
0: stress,
1: goed hè.
0: Maar kon stress wel mooi hangen. Die vakantiestress of die vlieg terugreis van stress.
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress al nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Hey, vakantie, ja, dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, heb jij een vakantie, lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van, ietsje wakken, die koffer moet ik nog inpakken en
1: juist,
0: zo.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadorochaliga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt, dan moet je heel veel dingen opleveren voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Ghare bhi to kachahiga sochi ke kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het.
1: Waar ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online. Ki kon vakantie jabe kahabe. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zoen dat je vakantiestress toke hojahiga. Of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het moment dat je gaat boeken? Of
1: vanaf
0: moment?
1: Dat moment. Vanaf dat moment dat jouw partner tegen jou zegt...
0: Ga mijn vakantie bekijken.
1: Ik wil op vakantie. Ga mijn toiletje op vakantie. Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. En dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Maar agenda redelijk druk, hè.
0: Dan moet je ruimte vrij gaan maken.
1: En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online.
0: Natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst mag je dan kika hajabi. En daarna ga je kijken, prijs wel mooi.
1: Dan ga je een beetje vergelijken, toch?
0: Ja.
1: A, B, C, dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké, dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van,
0: boeken lekker
1: naar. Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt... Hè,
0: ja.
1: Moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor... Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds.
1: Dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat.
1: Maak een keuze.
0: Ik wil dat je nu gaat. Toetje zwart, wat ja,
1: zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen, geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet die dwa hoega.
1: देखले तो ओमन लड़ाई हो जाएगा भाई ना यार।
0: अरे ओमा का छुट्टा छुट्टी भी हो सके कभी कभी।
1: अरे यार एक्साइटिंग जाने कई हो गई बा
0: एक हम दस
1: नीत
0: या
1: ऐसा तू ना चाब बस खाओ कर दे चीज वाला जब एरंस्टर लॉयड दैट इज अ एरंस्टर प्रॉब्लम इज अ ब्रेक is een breuk die kan ontstaan door vakantie.
0: Dus voordat je een relatie aangaat, dat de hele boel denk je van zo'n baris met hem doe je 10 dagen, maar laat je vakantie en dit en dat en dat. Oh, hoe is het zo dat je aan stress hebt?
1: Nee. Dan is het nog leuk toch. Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Lloyd, van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja.
1: Dus als je 1 keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feit. Als je in Nederland bent heiger, zijn naam mee komt die stress behouden, Jan. Ook in andere landen, manjana cultuur, toen Jan het om manjana,
0: bianca de kooi.
1: Bianca de kooi, uw cultuur was minder stressvol.
0: Ja.
1: Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, Bahia, je kunt niet zomaar een agenda een vergadering gaan verplaatsen, kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen van waarom reageer je niet? Arab, je kamkari, laat me reageer.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik of ik loop achter, hoor, maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, ik heb het geleerd. Ik
0: heb het geleerd. Nee.
1: Ik heb het geleerd. Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, tu soler karega, dus tu ikele me beslist karega. Er is geen druk op jou.
0: Ik moet niet druk. En ik neem maar 1 kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch? Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag? 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende
1: en dan
0: is
1: je
0: dat
1: binnen
0: jij...
1: 10 minuten erbij klaar.
0: Ja, maar
1: en dan voel je voldaan. Hè? Ja, dan voel je voldaan.
0: Ja. Dan...
1: Alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, het is stress. Dat hoor maar niet Girja, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Ja. Koffie is ook een belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show. Want ja, iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Ik geluid wel moeilijk, heb je? Toen
0: ghanti bij jou. Ghanti bij jou, een boekkartje
1: klier. Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer.
0: Ha.
1: Het koffiemoment op de Nationale Radio.
0: Zeker, daar zeker.
1: Gaan we. There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Hij komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bina. Pulauri bina chutney kaise bani.
0: Kaise bani ga.
1: Hoe kan dat? Pulauri bina chutney. Tu samjhega ganwa?
0: Pulauri bina chutney kaise bani.
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet
0: of,
1: het niet.
0: Of bedoel ik ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan. Maar
1: je eet het met ketchup, met niemand matcha.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo zeggen, pulauri bina chutney. Je kunt liever zeggen, bara bina chutney kaise bani.
0: Ja, gaan we
1: het bij bara.
0: Suna, gaan we hem ook even pierse bano aipariga.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je, er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat, of gewoon oor. Boy, te ietsje juakjalker, ietsje juakjalker. Kun je babalba. Kun je op een dawaai boelgele.
0: Ik wil een mooi onderzoek kersen krijgen. Vakantiestress kun je onderzoek kersen krijgen. is een mooie...
1: Ujala's, maaiveldonderzoek. Doe mee, laat je stem horen.
0: Ik heb toen kabel mooi...
1: Ik ben promoveer, hoor.
0: Promoveer, zoals ik.
1: Barkat dat ratu, hoor.
0: Hoe ontkom je vakantiestress, hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vandaag...
1: Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klik uit, en dan moest ik meteen aan jou denken... van mensen met mentale en sociale problemen... vertonen vaker agressief gedrag... en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja... als je traumatische ervaringen hebt opgedaan... kan je wel agressief worden. Vooral als het om een financiële trauma gaat.
1: Hoe is het toen het agressief met de luid? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. Hè?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe Jeham met Belker en Perwin op Haila Sarike. Dan kun je ook geen boete krijgen.
0: Maar
1: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kijk je ze
0: maar.
1: Ik ga een slap voorbeeld aan deze. Dat let toe, na mooi presteer kregen. Kon het erin.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen. Ja. Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt het over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven en van je.
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Fobar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij
0: nee, natuurlijk niet.
1: Dan gaan we ook oorlogsmisdadiger rekenen, Lloyd.
0: Ha? Hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Ja, als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Ha, toet ons allemaal kan weer maar. Gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. We gaan Paramaribo met Machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met Machi?
1: Mosquito noem je dat ding toch?
0: Ja, Machi.
1: Zijn naam is John Eger.
0: Mosquito of de Mosquito. Maar Machi is anders toch?
1: Ja,
0: maar beide zijn vreselijk. Ik wat op prikker, ik wat malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
0: Behoed, heer. Vooral admin John Hey, Nikeri, Koroni, Kiusabal, betaalt zich een kitna, moskita. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John Toki Kaarti Gabi? Hoe noem je dat? Niet moskita,
1: maar. Koronian, Nabati, Charlo.
0: Maar die zijn
1: dan. Sarmaka,
0: Koroni, Nikeri, dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken, toch?
1: Ja,
0: maar hoe heet dat ding?
1: Namaskito,
0: Maskito, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet. Ik weet niet, maar die hoe kabele
1: Udiha. Je hebt een heleboel varianten. Jij hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd.
0: Ja, Uchijo, Udiha.
1: Man kon een deskundige zoen, dat hoor je.
0: Ja,
1: dus stuur ons even die naam.
0: Ja, Koroniaan of Kito Nikeriaan, ja, dat weet je toch. Ze hebben ook kamtira, maar Makka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Or pani dheerba, stilstaand water. Dan kreeg je dat soort dingen bij hoe heet dat ding aan jou?
0: Punch
1: hogo chichba chalo.
0: Nee, maar deze was gevaarlijk.
1: Deze was die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je en ze kwamen echt met...
1: Ze echt de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Aan de ene kant heb je zwakken. Ik ben even de naam kwijt.
1: Abimili, Lloyd, het is toe stress met naar haar. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sermaka, Nikeri, Koronime. Die kleine dingen die je niet ziet. Ze weten het al,
1: Lloyd.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent in de stress. Rustig, Lloyd. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd. Antwoord voor AW.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Julian heeft het op ja. De voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, ja, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
0: ja,
1: Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die ja, dus nee, op nee, Hives nee, bezig
1: eigenlijk...
0: was.
1: Eigenlijk hebben ze te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden... Hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt. En helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat Hives... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, Hives, Pailem gebruiken, Blauwbeer gebruiken eventjes, maar... Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Ik vraag me af hoe lang dit wel huis gaat bestaan. Ja.
1: Sap kon je Facebook gebruiken, Insta gebruiken, ja, TikTok, als ja. Niet kaken.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Suna, hoe bat jam toch? Wat jij treedt als een Lloyd?
0: Nou, Mampira en Bolle. Mampira heet dat ding. Mampira. Die maar zijn de gevaarlijkste.
1: Gutni. Er is nog een naam hoor ervoor.
0: Oh?
1: Ik wil Hindustan niet je naam, Piba. Gutni of Gut.
0: Nou, Maaiveld onderzoek.
1: We gaan zometeen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik wil Hindustan niet je naam, Piba. Mampira wel, maar dat is de Surinaams. Zeg maar
0: die mampieren waren wel vervelend, hoor. Echt serieus. Die waren
1: ja,
0: echt
1: maar Hindustani me bhi ego naam baat, Chaloy.
0: Ja, Hindustani me naam, hè. Kleine,
1: jini che juan raha, bara vervelend raha, yaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar tu hume aflai kar dewe, yaar. Dus Mosquita, Lloyd.
0: Mosquita, ha.
1: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
0: Ha.
1: Klambu ke niche?
0: Ha?
1: Kahan, Sanna me?
0: Nee, ja, in Nederland me.
1: Kahe ke Nederland mein ya Nederland ka
0: hum jahan hum rehla wahan bhi ek aur riba hai gaya slow hai
1: to jungle mein rehna jungle mein mangal
0: dus to somarwa mein Nederland mein bhi kaule mosquito aur yahan ke mosquito ne prikken krijg je, dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe?
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja. Maar nu niet meer. Serieus? Hoor. Nu niet meer.
1: Je bent echt een baby. Je wordt beschermd.
0: Dus ja,
1: Iron Dome.
0: Ik bang me niet meer om die mosquito's. Dus ja, ze komen en dan prikken ze. Ja, waar moeten ze prikken? Op mijn haren, beenharen of borstharen?
1: Zo nu wel een luidje door hier te lang, want die man heeft de Iron Dome. Ja. Iron Dome. Kan droom. Is wel een verschil hoor. Iron Dome.
0: Ja,
1: of een
0: Iron.
1: Nee, maar
0: ja.
1: In Suriname, hè, Lloyd, ging je ook met de flit. Met de flit werken.
0: Flit,
1: weet je wat een flit is?
0: Kon je een flit, wat?
1: Ja, de Mia Kushna Jane, ja, hi boy, Mika.
0: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
1: Iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer, punt.
0: Hoe kon je daar, is dat ding waarop ze plakken of zo? Bedoel je
1: dus
0: die?
1: alle mensen die nu luisteren, Lloyd.
0: Ja.
1: Dit is de ultieme test.
0: Ja.
1: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam Nikale, want ze zei, dat toen bakraba te Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
0: Suna, boitik het me, ham boitik me reti.
1: Juist boitik het me, ik zei wat een flit is.
0: Ja, Suna, ham na janil kochi jwacha.
1: Sunne walo, bhaiyo bhaino. Deze man, Lloyd Mahabir, uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
0: Ik kom uit Suriname.
1: Weet niet wat een flit is.
0: Ik betwijfel
1: of deze man Suriname is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
0: Ik weet echt niet, serieus.
1: Je weet niet wat een flit is?
0: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
1: zoeken.
0: Weet
1: je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
0: Ik weet het echt niet.
1: Ik ga het vertellen. Dalle 5 baje humne nahi kahi bhi mosquito na avat raha 6 baje of so just son onder ja
0: wat flit was zo'n gekrulde groen ding bedoel je?
1: Nee man, hey. Dat is wat anders. Dat is om rook te maken.
0: Oh ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay.
1: Ik wil rookje.
0: Oké, ga maar door met je verhaal.
1: Son.
0: Is het echt serieus? We praten nu over flit. Hè? Oké, ha.
1: Ja, zo is het, zo is het. Je kan ha, je kan ha, agaye ham. Je kan ha, agaye ham. Nee, we zijn in Suriname beland.
0: Ja, dus we zijn weer in Suriname.
1: Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik had Moria mee, hem naar die kaap heilen, maar ik... Kuch kon het draad uit khulal ba.
0: Buddhi bharbast.
1: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven. Klaar.
0: Ja.
1: Iedem ja na jane pahile ke baad.
0: Schrijf wat je bhar ja hai. Dan zie je, ik kan niet delete keren.
1: Dus, jab ab aave maachi ke samai, maskita ke samai, in Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zeggen, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aiga udhiaiga.
0: Udhiaiga, zo toch, ja.
1: Een paar uur lang koop Udhiai. Daarna gaat het weer liggen een beetje.
0: Ja.
1: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters... Je weet wat shutters zijn, toch?
0: Ah, shutter, ham janila. Dat weet ik.
1: Ham sochi uchi, dan moet je je shutters dichtmaken. Dus je ramen dichtmaken.
0: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
1: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen... 95% niet meer binnen kan komen.
0: Dat is al behoorlijk wel veel, 95%.
1: Best wel goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
0: Ja.
1: Dus dan pak je een flit.
0: Een flit.
1: Je hebt geen begon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Hamnij niet middel, welke naam kon je hier? Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
0: Ha.
1: En dan ga je dat ding...
0: Yeah.
1: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ik wil koba gachich.
0: Ha.
1: En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
0: Yeah.
1: En dat vernevelt het.
0: Ah.
1: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn...
0: Maar
1: die
0: ja,
1: gaan dood.
0: Die gaan dood.
1: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke gurwa, John, aiga.
0: Ook zo heb je durk.
1: Dat houdt ze tegen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
0: Ja.
1: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban kar je, sabt kuch ban kar je. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
0: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquito's.
1: Nee,
0: niet op
1: ook
0: mensen.
1: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar pakla, hè? Dus de 1 ghanta pahile, 2 ghanta pahile, toen flit kar die, hè? Soete se pahile, aur 8 baje je soete loit, toch? Dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
0: Oh ja.
1: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat ding kan nooit gezond zijn geweest.
0: Nee, nooit. Oh, ik
1: had zeg maar toe, zeg maar jullie nooit.
0: Oh, hamlok moet ik graven, joh. Ik had in.
1: Hamlok flat geur, zeg hamlok moet ik graven. Nu weet ik het.
0: Ja.
1: Daar komt het door.
0: Daar komt het door.
1: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
0: Chidwakke naam heega kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
1: Kutki, juist.
0: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
1: Ik zat in de buurt, hè, kutki.
0: Ha, to kutki bolere.
1: Ham bolere, toch?
0: Dekke, toer. Toen moet je kama hè, Ursula bhi bole kutki.
1: Ham kam ti flit mein sutle. Tu jada flit mein sutle.
0: Ursula ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt utki. Nee, niet utki, kutki. Ah, hè. Flit.
1: Kutki kon een dusser chij baloi.
0: Hamar Muhammad is een verkeerde woorden. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gaan een paar leren over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jessica, banaan op heel, avocado op heel, groente en fruit. Dat zijn die koel- en vries producten. Bolivies producten, maar vries producten. Jada importeren we in Nederland. Maar waarom?
1: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws toe delen.
0: Gekoeld.
1: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Toen niveau kuch uscha hai ga,
0: Lloyd. Sunna, jane ke chahi, kitna hem loke dheer importeren kreeg.
1: Dus, Sunna, Nederland me kon je hoe ga. Nederland me hoe we droifi.
0: Ja.
1: Appel, peer. तीन गो फ्रुट हो वेगा
0: ओयरा
1: मतलब आप नेक्स्ट मोरो
0: नेक्स्ट
1: अमुआ जो नम खाई ली सबेरे कहाँ से आयल बात उसे
0: आयल है गा कोर्सिका
1: अनानास वाज जो नम खाई ली बाती कलिया कहाँ से आयल
0: है शायद अमेरिका
1: बनानुआ जो आयल है कहाँ से आयल
0: शायद अमेरिका
1: ते नीदरलैंड ग्रोइट
0: नहीं नतुरली
1: नीदरलैंड में को बकुआना हो वेगा यार
0: एको बकुआना
1: ऐसा देश में हम लोग रहिला
0: नहीं बट गाट अरोम दैट से फेल मेयर इंपोर्टेरे टेगोर्डन दैन फॉरहीन
1: ja importeren is goedkoop toch voor ons
0: haar moeten hè
1: अरे यार नीदरलैंड में पैसा भरल बा इंपोर्ट कर ले कहूं से इक्वाडोर से तो करें एक पार किलो ड्रग्स ऑफ में वहां काइलम के फ्लक्टुआ में भर देगा बम तो करें एक पार किलो ग्रेटस नहीं
0: अब हम जल्दी की नीदरलैंड कहां के ना धनी हो गए है
1: जान गए तो
0: आप जान गए
1: चोरी चपाती में मैं नंबर 1
0: राफी बोले है ओवर दी वैकेंसी स्ट्रेस इट बिगिंस ऑल माय दी 20 किलो दैट यू मुड मेनेम आई दी कवर मुड नी मेड अप किलो सेंट तो अदमीन अब ये
1: हम अपन बात हम बताई
0: हाँ
1: हम अपन बात बताइएगो प्रीफे ये बात
0: हाँ प्रीफे
1: भैया भाइयों बहनों ना माफ कर दिया मैं एक है 32 किलो बै मुझे बुक स्टेट्स है
0: सीरियस 32 किलो
1: 32 किलो है भैया
0: मैं क्यों ची तू ले जाएगा 20 किलो इट्स ऑफ मेरा फॉल्डोज
1: ले जाएगा और लाइला भी और इक्वाडोर से माइला Ai boy,
0: dus die of even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel erg mieke stress van maar ik 20 kilo zei, ja dan had jij een keer dit dat bla bla bla. Ja, hij touwleken van tevoren.
1: Zijn ik het naar larai geweest, Lloyd? Mappe Schiphol pe, of Sanderij pe? Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Toen we al in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
0: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
1: Ay, ay, ay. India, hey, India de kakerega, Lloyd.
0: India kaker India.
1: India, wacht hier. Ham na mijla beledig kere koi kacha, dus ik moet dat even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admir hega.
0: Ha.
1: Wereldmacht. Sabse jada insan jon dunia me ba.
0: India me hei.
1: India me ba.
0: Ja.
1: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook er economie, John Haiga.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
0: Ja.
1: India, vierde economie ter wereld op dit moment. Hamre Jan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
0: Over een paar jaren staan ze op de eerste plaats.
1: Nou ja, in aanval op de derde.
0: Acha, dieren.
1: Duitsland kapietje had hij daar.
0: Ah, auto sowieso.
1: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaga. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik heb barka macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hé, hey, Bram, mooi zijn we uitleg, kereltje. Echt waar.
0: Dan boleet het ook. Toch heb je een dossier kerken. Meervaart toe jurkel het, toch ik had geen kerken.
1: Dossier kerken. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
0: Zo'n salwa bhar jaega. Hem gratis boelde die eiken.
1: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali saman ke.
0: Kali saman ke paisa bhari periya. Voor de rest gratis.
1: Consult is gratis. Or Lloyd haat takiwa sab koi ke. Toe. तू हाथ के रेखा तकिए लो तो बताइए ये सब कोई के कि ओकर हाथ में कौन सी लिखल बा
0: yeah.
1: नहीं मा इंडिया कैन हेल फील डिंग सो सैन गुड इन फील डिंग मार इन एन डिंग सैन से नीट गुड स्पोर्ट In sport zijn ze echt heel slecht.
0: Hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
1: Hockey met Hora mooi, ba, cricket met Hora ze mooi, ba, maar hoe me ego Nederland jeet jij soms samen ke? Etieke des toch?
0: Ja.
1: Jahan pe nummer 4-5 pe heiga u sport wa. Kabi kabi Nederland se jeet jijga. Oké. Okay. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in.
0: Mm.
1: Hardlopen? Nee. Atletiek? Mwah. Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Judo, karate, hebben daar niet kon kontje mee, ja, sap mislecht.
0: Ja, sap mislecht. Dus
1: denk, in denksport zijn ze nog oké. Okay.
0: Ja.
1: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen, kooi, het meebole,
0: sport. Oh, een sport, ja.
1: Maar het is een denksport.
0: Ja.
1: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Okay. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, ze zijn
1: toen
0: niet
1: goed in wielrennen. Toen India met de glikkooi bij de racefiets chalawee. Toen heb je de... En die had ook geile, ham geile, etana, die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus...
0: Ja.
1: Keetjela wegen man bij zich. John en Mieke Kushna.
0: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan moet je wel een keer
1: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich. En die heb je verkeerd mee bijna. Nee, normale bij zich. Mensen rijden door op een scooter of een brommertje of een auto.
0: Ja, maar geen fietsen. Weinig fietsen, inderdaad.
1: De hele fietscultuur is er niet bij jou. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bij Segripe vooral jongeren, bij Segripe jatra school.
0: Nee. Milon doet de jatra haar, leverkrat haar op de fiets en zo.
1: Uchijwa wel, leverkrat. Ja, maar later niet meer. Zo moet je brommer toch? Nee. Brom.
0: Kan die hier om de fiets
1: bij je z'n naam? Z'n naam is Janneke bij Segripe chalawee zijt. In die brandende zon.
0: Oké.
1: Alleen maar bakkernis.
0: Oh, haar hè. Ja, dat klopt.
1: Die bakkernis rijden gewoon in die brandende zon. Nee, klopt.
0: Klopt,
1: dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, toch?
0: Klopt.
1: India met fietscultuur echt naar me. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
0: Huh?
1: Zij hebben al wat dingen gedaan. Maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
0: Kijk jij India
1: nou, mee? Asfalt. Toen zo tjega, Lloyd. Die mensen, dus dat is wat naar Barca heiga. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg en dan wordt het in India georganiseerd, WK. En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd. En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
0: Zo.
1: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
0: Kan niet bij zich raken, wielrennen gaat in.
1: Omdat 1,5 miljard aan midden heen gaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van 1,5 miljard mensen.
0: Boy, behoort het niet.
1: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
0: En
1: voor India heb ik mange manifesteren op via sport.
0: Ja.
1: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
0: Ja.
1: Dus ja, goede ontwikkeling.
0: Zeker, goede ontwikkeling. Maar
1: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
0: Ja, ja, maar ja, goed, wielrennen en dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
1: nou, nee,
0: sport?
1: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar tijdens zo'n WK.
0: Ja.
1: Kon je de stadion daar fietsen kan natuurlijk, namelijk Panglator, omdat die mensen niet geloven. In die brandende hitte. Maar gaan we een cowboy met je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen, waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja.
1: Dus, en die met Nampaisahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
0: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
1: Ik weet niet wie het heeft gecheckt, maar Hoisakega, maar daar staat India op 5.
0: Hoisakega.
1: Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Dan ben je in Japan of Duitsland. Dus dat komt eraan.
1: Toepatat kaiga.
0: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
1: Maar sunna, patat mee, vind ik hoor, naarmate ik ouder word. Waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe. Forever young, but hey, Lloyd.
0: Zeker.
1: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind dat niet lekker.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Een geile halve portie of een kwart.
0: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
1: Ik denk dat ik verzadigd ben.
0: Maar toen kon je wel lobbykeren.
1: Ik denk dat patat heel snel verzadigd. Ham lobbykerela bakwa. Bakwa kijken.
0: Maar hoezo?
1: Awara.
0: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die patat...
1: Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
0: Dus naarmate je ouder wordt...
1: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten. Vind ik niet meer lekker. Ik ga ze kiezen, maar ik vind het niet lekker.
0: Oh.
1: Jam, ik kwart khaleli, ada khaleli, ben ik al klaar ermee. Bij
0: ik vind patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
1: Nou, daar heb jij een probleem nu. Want er komt slecht nieuws aan. Hè?
0: Er komt slecht nieuws.
1: De zomer was zo droog, Lloyd. Huh? In Nederland.
0: Kie aardappelen. Probleem hoor je.
1: Patatoorlog.
0: Zoen.
1: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
0: Omdat oogstwa kan
1: tegen. Dus prijs wat jij gaat, is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed. Ja. Ik ben voor kleinere porties trouwens.
0: Ja, maar je betaalt wel net zo
1: je betaalt net zoveel. Hetzelfde. Je betaalt hetzelfde.
0: Je betaalt hetzelfde, maar die portie wordt... Ja, dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan
1: pit weer krimflatie, krimflatie.
0: Krimflatie, maar hoe kan dat namelijk?
1: Zelfs patat met krimflatie.
0: Maar dat is toch erg. Begin van het jaar zeiden van zo'n tronja, alu kin, alu sastahega, wagera, abtuwolehe, krimflatie. We gaan nu minder... We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Is toch wat, hè? Hoe dan?
1: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
0: Aardappelen gratis met Miele te gaan.
1: Ha, maar op aardappelke prijs wat je riga betreft, hem ook lele die ik op vrachtwagen heb geloofd. Abbedditi, hem ook.
0: Ab, hem ook besti, hem ook marapaisa komitisha.
1: Abbedditi, hem ook marapaisa
0: komitisha. Marapaisa ook komitisha. Echt serieus.
1: Ik ben niet zo'n schuurmerk, die ook erbaat bedditi, hem ook.
0: Ja, man.
1: Nee, maar dus patat, maar zo'n überhaupt, hè, de hoeveelheid.
0: Ja.
1: Als je in Amerika bent, JJ Galles, Amerika, toe ja, nee, hoe het is, leuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Die porties zijn biggie. Je cola... Is groot. Zo groot en refill gratis.
0: Ja, en ook persoonlijk. Dus, ja.
1: Dus je eet en je drinkt het naar de heer, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
1: Omdat portion. Gaan toch een portion barken?
0: Ja.
1: Ja, tahapen, snack. Je wordt ermee dood.
0: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè. Ik bedoel. Zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
1: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
0: Ja.
1: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, Lloyd. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
0: Oh, je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
1: Ja, maar klein, waarom hangen kleine blikken?
0: Dus heel klein, heel dunner, heel mortaal, wel het niet. Die bedoel je, hè, waarschijnlijk.
1: Maar prijs wat, een kleine blik.
0: Ja.
1: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed kamtie. Dus dan denk je van, ik koop toch die grote blik.
0: Ja.
1: Want kooi ze baardlippen. Maar wat gebeurt er? Kan wat je, niet elke dag heb je iemand bij je,
0: nee,
1: toch?
0: Nee.
1: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
0: Ja, man. Nee. En dan denk cola. Je
1: van, hè?
0: Ja, dus
1: herken je het?
0: Ja, ik herken het. Maar patat wel, hem lopen, dus dat vind ik wel lekker. Dus dat,
1: ha, maar van petwa toe taak, na? Petwa toe taak.
0: Ja, maar petwa. En normaal, maar petwa normaal. Dus ja.
1: Toen vind ik erin.
0: Ja.
1: Hamme lekker goed tweeling, maar deze.
0: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust eten.
1: Maar weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
0: Kan je ze testen, kan ik het zeggen?
1: Je moet voor de spiegel gaan staan.
0: Dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
1: Nee.
0: Ik dacht al
1: je moet voor de spiegel gaan staan
0: yeah.
1: En dan ga je 90 graden draaien.
0: 90 graden?
1: Je moet
0: graden.
1: In de spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Dayoshi. Ja. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
0: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
1: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
0: Ja.
1: Dan sta je dwars op de spiegel. Dayo Luca Berefi.
0: Ja. Zullen we wel op de longste mensen gaan toetsen? Kon je checken, Rick? Dus ja, oké.
1: Dan zie je een hoedje.
0: Dus dan zie je je buik omvang dus.
1: Ha? Als je recht vooruit kijkt, denk je, ik val mee, man.
0: Ja.
1: He? Het valt nog mee allemaal.
0: Maar in draaien
1: draai 90 graden, denk je, Tamasa, je schrikt van jezelf.
0: Bolletjeli, Ajam, Katerotje, we gaan lopen. Ach ja,
1: dus
0: elke dag lopen.
1: Dus patatwa kan tihoiga tork voordeel mee, Baloid.
0: Ja.
1: Ik leer toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
0: Alles.
1: Het is in jouw voordeel. Gezondheid gaat die patatwa chortaui. Na omdat ook stwana mooi raaloid.
0: Gezondheidstherapie, hè?
1: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
0: Ja, maar met alles moet je ook thora-thora kijken, naar dit zijn kijken. Want hamlok biedt dan niet haaibartjes. Dus wij willen, als we een bordje behaat hamlok in meel zijn, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
1: En dat is fout. Zelf nog nooit. Doe apen over, Mathieu. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen. Ja. Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
0: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
1: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
0: Na keer.
1: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik hoor op. Nooit. Dus maar bij jou is het heel normaal om drie keer te vragen.
0: Nou ja, zeg drie keer.
1: Atja, twee keer. refill op refill. Kijk. Maar daar zijn verschillen in. Hè?
0: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet er wel van genieten. Hè?
1: Ah, zeker. Hamja kijk wat aan eilanden.
0: Je doet me nou eens. Ai,
1: mooi. Hoige, tikken.
0: Ik had die hoige, mooie hoige. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid. Hè? Ka, maar komt die ka, dena ka.
1: Dus portion baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
0: Ja.
1: Ego patat ke niye, doe je ne khaiye om een mas. Agar hoi sake, tien go khaiye.
0: Tien go.
1: Dan is het ka. Je bent al, toke ego hele patat na hoef kaike. Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
0: Denk aan andere mensen.
1: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
0: Door de droogte.
1: Chota chota aardappel. Chota chota aardappel. Denk aan de boeren, denk aan de boeren. Hè? Dus thorasse komt die hier. Trouwens.
0: Ja, bol.
1: Ik wil laatste gebar, Lloyd.
0: Ja.
1: Want hem niet gebar wat ik heb hem lukker op in China.
0: Gebar wat?
1: Europa. Waarschuwt voor Chinese spionage.
0: Peer Chinois.
1: Rood je bericht gewoon op eigen. Zo'n Amerika met kontje hobega. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
0: Ja.
1: Borhawa John Chachkare. Het is echt irritant, joh.
0: Bout irritant, echt, ja.
1: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Hamlok ik haar mee, ik wil dieselauto biba.
0: Ja.
1: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen? Van de hand doen? Ik wil mooi auto, hè, sap kuch mooi, hè. Dus dan denk je van, acha, dieselprijs wa, dhire phir normaliseer ho jayega.
0: Ja.
1: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
0: Ja.
1: Dus dat ding is wel weer rede.
0: Ja.
1: Lloyd, dus die elektrische auto doe je elektrisch aan mij, volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar die diesel doet pijn, hoor.
0: Het doet pijn, want ook de prijs, ook de benzineprijs, op boten is net zoveel
1: als... Ook de naam van Badal Deli, Burhua.
0: Burhua, maar het is niet Sanil. Het is niet Kisbulja, het is niet...
1: Sankal.
0: Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwaars doen zo nee, dit is een boerwaar ook, zo nee, dan ben ik kwalijk naar leer. Maar als je dus die leeftijd bereikt, dat is niet hier is enkel hol je alleen.
1: Maar die boerwaar wel pagelijk hebben, echt waar.
0: Pagelijk.
1: Oké, hamlok zo roek alleen bhai.
0: Meneer.
1: Bhai se degradeer bhal meneer.
0: Meneer.
1: Ab degradeer bhal na boerwaar.
0: Boerwaar.
1: Okar baat hoiga crimineel. Okar baat hoiga chorwa.
0: Nee, chorwa to abhaiye se chor hoiga.
1: हां मां हम लोग खतरा कर ला चीज बात धीरे-धीरे मां क्या एक बार वो बखोना सैन यार भाई लगे हम लोग शुरू कर ली
0: भाई से तू देख रहा देर हुई धीरे-धीरे कहां पहुंचेगा
1: मनेर हो गए मनेर हो गए मनेर के बाद अब हो गए बुढ़ाओ मां दी बुढ़ाओ दी स्टार्ट द हेल वर्ल्ड echt waar in
0: ellende
1: इतना प्रॉब्लम है गा मेंस कुन नीट रोंड कोम एनर्जी प्राइसेस सैन तो होग प्रोडक्ट्स वर्ड तो होग
0: मां एक जगह से सब चीज हो सब सा मेस्ट दिंग इज दिस हो गा. Maar ja, goed.
1: Brouwa, ik naam van Badle Mangila Pirat Chaloid. Chapraha.
0: Chapraha.
1: Die Chapraha uit Amerika.
0: Oké, we gaan afsluiten nu.
1: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
0: Ja.
1: Chinese spionage. Toch het Chinoise auto na het, hoor? Na. Toch een eigen. Wie jij kebaan? Ja. Jij heeft een hele... Een echte Chinees, ook als jij
0: in Zuid-Hanreken, want je noemt van tevoren dik, zeg ik,
1: weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitser, ik word maar een Chinoak, rijd niet meer in die Chinese auto, want die Chinese auto kan een bom zijn.
0: Ja.
1: Een bom.
0: Een bom. Hoe snel weg, Peter, hij gaat ook een stopker die opeens.
1: He? Hij kan tot ontploffing worden gebracht op afstand door Chinezen. Het is een rijdende bom.
0: Dus heb ik een waarde op, hè?
1: Soch ket na bom hai ga deswa. Kai go BYD chalega, seeker chalega, badi kaka. Is dat allemaal bommen, looit?
0: Ja. Maar brandweerkazerne, me ego chor, ja, chori kere. Waarvoor zou je...
1: Chori kariga.
0: Maar kon je...
1: Ik ben normaal aan het metro chori kariga, looit.
0: Wat doe je in een brandweerkazerne?
1: Ik ben brandweer... Chor gaat chori doen.
0: Ja, maar waarom een brandweerkazerne?
1: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hun kaartikje chorwa ke baar.
0: Oh, dus kaartik gaat in de
1: gereedschappen ook in nodig. En dat ligt voor het oprapen.
0: En het is. Maar als je chori kere, doe ze ja chori kere gaat in. Hai boy.
1: U chori kere gereedschappen om chori te kunnen doen. Het is een gereedschap voor hun.
0: Ja.
1: Praxis met name leeuw gereedschappen. Onato gama met dus brandweerkazerne me ligt het voor het oprapen.
0: Dat is echt aan het hoor.
1: Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali viering.
0: Ja, 1 november Diwali.
1: 8 november ke Diwali rahiga.
0: Ja.
1: Ose pahile Navratri rahiga natuurlijk.
0: Ja.
1: Even voor de mensen die denken van kaise heetje jua precies.
0: Aha.
1: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
0: Doorgeven.
1: Jone dudha na rahe aapke paas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jai aapan pandit se batia liye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij die batie bhi. Navratri rahiga isal sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober naumi rahiga. Dinedin u einde goiga. En ze werden dus in de ochtend, met vrut in de ochtend dus. Aure okarbaat rahiga dushehra. Vijay Dashmi, jonke bolle lega loit. Urahiga 20ste ke, na het beëindigen van de vrut. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober. Chota roep Mehmet Adi. Navratri rahiga isal. En direct ook erbaat natuurlijk. 8 tarik november ke rahiga Diwali. Beach mee 1 november ke zondag ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch. Tu aye. Tu long ham loke saad manaye. En nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John Haiga, John Bhajan Gavega, John Mange Hamloke Diwali op toch met meechale.
0: Bhajan Samaj.
1: Met sang of dans of dat soort dingen. Hè? Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met sang. Hamlok geluidsetiker erbij, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben. Muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen. Of het een Nari Samaj is. Iedereen, hamsap kon ik in iemand randela. Om zich aan te melden bij Ujala. info@ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent, or kon groep toke heiga or keise. Loop met ons mee. Die Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbaris hovega. Mooi se hovega. Or mooi hamlok karija dhire dhire. Dus doe mee met ons.
0: Ja,
1: Lloyd.
0: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuene Anand Hega, vrouw Hitkari Partij, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle...
1: Iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, Lloyd. Wat ben je verkeerd, Boldi? Je wat aan Missa Magai verkeerd. Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ook de vrouwen.
0: Ook de vrouwen, ja.
1: Dus kon een larkenke samaj hoi, kon een school hoi ga, kon een basisschool hoi. Ik weet het niet. Kon groep hoi ga kappen. Iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je utor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
0: Zeker. Zeker.
1: हमने नहीं घंटी तो कहीं बजावे हमारे खाती
0: तोर खाती घंटी ना बजा
1: हमारे घंटी बज जाएगा तो उस उजाला के फेसबुक पाखी ना पे देख सकेगा लोहित कि कब कौन चीज होएगा एक पकत इवेंट्स दरबै संजय जोधा
0: या
1: संजय मौसमी रहेगा बै इंद्रो नील रहेगा बै रविंद्र सिंह बेदी रहेगा दरबै सत्यम माता दीन रहेगा दरबै Hoe gaaf, hoe leuk. Lloyd en Avishkar Orchestra rahega saach aur sangeet par. Aur presentatie rahega Sudhir ke haath mein.
0: Ja.
1: Aur 1 November ke rahega Amsterdam mein. Oto ke aavik chahega. Khasin lekar aiye. Ladkan ke leke aiye. Jone ladkan bhi in aanraking aave. Met onze cultuur, met onze leuke dingen. Leke aiye. Na gharre chhoor diye. Speciale oproep.
0: Ja. Ik kan het wel op tijd kunnen lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per apenkarta 10 te krijgen.
1: Toen zei het al, aange kun je het aange bij het
0: Aange kun je het aange
1: Leuk, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
1: Bye.
0: Je had de gaven zo'n heer. Oejala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aja met Paasbeje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Nee, niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Toen hamelijk herhaal krijgen om 5:00.
1: Leuk, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
1: Bye.
0: Je had de gaven zo'n heer. Oejala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aja met Paasbeje.

mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5 uur en rond de tijd van 10:30 's avonds. Mooi zijn hier.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: dorpen gaan.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: जीत
1: यू आर यू आर यू आर
2: दिट इज हट Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna twee weken weer operationeel na een droneaanval die drie pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog zeven weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers aan sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.